0: De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Een doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
2: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
1: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij drie jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij drie jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
2: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
1: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Come on, hurry up, I'm waiting. Come on, hurry up, I'm waiting.

0: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
6: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
5: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Installatiebureau van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
7: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Ja, daar ben ik weer. Gisteren en eergisteren moest ik jullie helaas missen. En dat alles had natuurlijk te maken met Bevrijdingsdag. Want afgelopen dinsdag was er natuurlijk Bevrijdingsfestival hier op het Malieveld. En daar mag ik al sinds 2019 het Senna Stage presenteren, hosten. Nou, dan is het dus de bedoeling dat ik dan alle artiesten die daar gaan optreden leuk aankondig, het publiek een beetje ophype. Nou, dat was dus echt genieten. Dat is ieder jaar weer genieten, als ik heel eerlijk ben. En ik dacht bij mezelf, ja, als ik dat die dinsdag ga doen, dan heb ik natuurlijk in de ochtend geen tijd om hier te komen, want ik moet me klaarmaken. Ja, daar gaat er heel veel aan vooraf. En ik denk, ja, die dag daarna, ja, jongens, ik sta daar dan van de ochtend tot de avond een beetje te blaren op het podium. Ik denk, woensdagochtend, nee, dat gaat me niet lukken. Ik heb dan echt nog even rust nodig. Dus ik dacht, nou, die woensdag die pak ik ook nog gewoon eventjes vrij. En hier ben ik weer. Yes! Oh, wat heb ik jou wel gemist. En het is maar goed dat ik er gisteren niet was, want ik werd wakker met echt onwijze koppijn. En dan zou je bij jezelf denken, meid, had jij stiekem een kater? Nou, nee hoor, nee. Want de meid die drinkt niks op zo'n festivalletje als ze aan het werk is. Maar oh, wat was ik gewoon brak gisteren. Ik lag er helemaal af. En eigenlijk omdat ik dus gewoon alle energie heel de dag naar iedereen heb proberen te geven. En ja, op een gegeven moment, jongens, word je daar moe van. Dus dat dagje rust had ik nodig. En nu kan ik dus weer lekker vol knallen en met jullie samen gezellig de ochtend doorkomen. Nou, ik heb alweer genoeg gebabbeld. Ik ben blij dat jij weer luistert naar de ochtendshow met Sanji. Ik heb lekkere muziek voor jullie klaarstaan. En we beginnen met Jules Stone met You Had Me.

Ja, wat zou jij doen? Wat zou jij doen wanneer je bij de kapper zit en je bent eigenlijk al vaste klant daar? Je bent gewend om naar deze kapper te gaan. En op een gegeven moment zit je in die stoel en dan komt er een nieuwe dame aan. En je bent daar om gewoon je haar te verven. Laten we een haar verven kiezen. Je gaat zitten in jouw stoel. En de collega, of tussen de kapster waarvan je gewend bent, dat die altijd jouw haren komt verven, die komt naar je toe en zegt: joh, vandaag gaat iemand anders even je haar inzetten, maar dadelijk ben ik weer terug. Geen probleem, toch? Dan komt daar een andere collega aan, of een ander meisje, andere kapster. En zonder dat je begroet wordt, hupsakee, die beschermhoes om. En die begint je haar te verven, te trekken aan je haren. Want je hebt krulhaar, dus het haar is niet zo makkelijk uit elkaar te halen als gewoon haar wat niet krult. En op een gegeven moment denk je, ja maar schat, je bent mijn haar aan het breken op deze moment. En er werd maar getrokken en je haar werd uit elkaar getrokken. En dan is mijn vraag, wat doe je? Wat doe je op zo'n moment? Ben jij op dat moment zelfverzekerd genoeg? Of heb je iets van, of kom jij genoeg voor jouzelf op om op dat moment te zetten, hey, te zeggen van, hey, wil je alsjeblieft niet zo aan mijn haar trekken? Of blijf je het heel lang uitzingen totdat je het op een gegeven moment toch aangeeft? Ik ben heel erg benieuwd wat jij zou doen. Want dit is best wel een situatie dat als je dit zo hoort, dat je denkt, ja, wacht even, niemand gaat aan mijn haren trekken. Ik kom voor mezelf op. Ik vind dat niet oké. Maar als jij echt daadwerkelijk in die kappersstoel zit, ben jij dan ook echt op dat moment bereid? Of kan jij jezelf daar dan toe zetten om ook te zeggen van, wacht eens even, wat ben jij allemaal aan het doen? Want dit is niet oké. Daar ben ik dus heel erg naar benieuwd. Ik wil dat echt graag van jullie weten. Dat kan je laten weten om door een bericht te sturen naar 070-307-8899. Ik kan in ieder geval verklappen dat dit eigenlijk bij mij vorige week is gebeurd. Ik dacht, weet je, ik doe eventjes, hupsakee, een gaal kleurtje over mijn haar heen. Want mijn haar die had gewoon meerdere kleuren. Dat heeft het wel vaker. Maar ik dacht, ik wil een keer dat het één kleur is. En er werd maar aan mijn haar getrokken en het deed pijn. En op een gegeven moment zei ik er wat van. En normaal gesproken dan denk ik altijd, ah, nee, maar iemand moet het leren. En dan vind ik het zielig en dan wil ik het niet doen. Maar ik dacht, nee, ho eens even, dit is wel even mijn haar. En daar wordt aan getrokken. Nou, dus ze begon al eigenlijk gewoon aan mijn haar te zitten zonder dat ze überhaupt had gezegd wie ze is of wat ze ging doen. Het was een hele awkward situatie. En ik kom heel graag in die salon, hè. Ik kom heel graag. Maar ja, dit was toevallig ook een stagiair en ik weet niet wat het was. Nou, uiteindelijk dus, hè, had ik dat gezegd. Toen probeerde ze het zachter te doen. En daarna op een gegeven moment ging we naar de wasbak. Toen kwam mijn eigen kapper terug en die ging weer aanwijzingen geven. Nou, toen probeerde ze mijn haar uit te borstelen. Maar daar is ook een speciale techniek voor nodig als je dus krullen hebt. Het was echt verschrikkelijk. En op een gegeven moment, toen zag mijn vaste kapper ook van, hé, dat gaat niet best. Die zei ook tegen haar, joh, hou maar op met dat borstelen wat je aan het doen bent. Ik pak het verder op. Maar ik was echt op het punt om te zeggen, ja, ik ben er klaar mee. Maar dat heb ik dus uiteindelijk niet gedaan. Ik heb alleen één keer gezegd, wil je alsjeblieft niet zo mijn haar trekken? Ja, dus ik ben eigenlijk onvoldoende voor mezelf opgekomen. En ik wil heel graag weten hoe jij dan voor jezelf opkomt, of juist niet, en wat de redenen hierachter zijn. Laat het even weten via een appje naar 070-307-8899.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:05 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op de Supernovaweg in Laak is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk. De bestuurder botste tegen een lantaarnpaal en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bibliotheek in het Wateringse Veld gaat tijdelijk dicht. De vestiging sluit vanaf 18 mei voor een grote verbouwing van ongeveer 6 maanden. Maar blijft wel in de wijk actief met een pop-up locatie en activiteiten. Duizenden padden, kikkers en salamanders hebben deze lente veilig de overkant bereikt dankzij vrijwilligers van de dierenbescherming. Op 13 plekken in de stad werden de amfibieën geholpen tijdens de jaarlijkse paddentrek. En het weer. Er zijn vandaag perioden met zon, later meer bewolking, maar de kans op een bui is klein. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 15 graden.

Wake Me Up van Avicii en Alu Black. En zometeen hoor je Noodgeval van Godband. Je luistert naar De Ochtendshow met Sanji op Den Haag FM 92.0.

0: Goedemorgen dag. Sanji is wakker, dus jij nou ook.
1: Ja, ja, ja, Hazesjoel, je hoort het. Ik ben wakker, dus jij nu ook. En dat komt goed uit, want we gaan naar een heel leuk rubriekje. Ik vind het in ieder geval een heel leuk rubriekje. En ik hoop natuurlijk jij ook, want het is tijd voor...
2: Sanji's Classic.
1: En vandaag heb ik een track genomineerd tot Sanji's Classic of the Day. En dat is, ja, dat nummer heeft gewoon een echt... Ja, een echte vibe gewoon. Het is het nummer Rock the Boat van Aaliyah. En begin 2000 en dit nummer ja, kwam toen uit. En het voelde gewoon echt als zon op je huid. En een beetje een zachte bries. Eigenlijk een heel klein beetje de temperaturen en de dingen zoals hoe het nu is als ik naar buiten ga. Ja, en die smooth R&B en de rustige flow. Ja, je gaat automatisch een beetje langzamer van bewegen. De clip werd opgenomen op het strand en dat maakte het nummer ook gewoon helemaal af. Want buiten dat je al in het nummer wordt meegenomen naar het strand, als je dan nog visueel gaat kijken, ben je ook op het strand als je naar die clip kijkt. Ja, dat is toch heerlijk? Ja, het is een super iconische clip, iconisch nummer en het werd ook een van de meest memorabele tracks. Rock the Boat en je blijft gewoon nog even drijven en je gaat even lekker mee. Dit is de Classic of the Day. 3, 2, 1.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
2: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
3: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
4: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
8: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66, die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
10: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
9: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Installatiebureau van Ginderen.
7: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
11: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
12: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een hele goede morgen. Het is 7:07. Je luistert naar de ochtendshow met Sanji. En dit is alweer het tweede uur. Het eerste uur is alweer voorbij gevlogen. En in dit uur hebben we weer interessante gasten klaarstaan. We hebben straks ook de plaat van de week. En we gaan ook vooruitblikken met Sportsignaal. Want wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren qua sport in onze stad? Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.

0: Wat maakt Den Haag nou echt jouw stad? Het Haags Historisch Museum is op zoek naar persoonlijke verhalen van Hagenaars en Hagenezen voor een nieuwe tentoonstelling Den Haag, stad van zand en veen. Tijdens speciale verhalensalons door de stad kunnen inwoners hun verhaal delen over hun buurt, hun ervaringen en de verschillen en verbinding in de stad. Nou, ik praat erover met Valerie Vliet van het Haags Historisch Museum. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, tuurlijk. Zo lekker op de vroege ochtend.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja.
0: Nou, jullie zijn dus op zoek naar persoonlijke verhalen van Hagenaars. Waarom is het zo belangrijk om juist die verhalen te verzamelen?
1: Ja, wij zijn het museum van de stad, maar wij zijn ook het museum over de stad en door de stad. Dus wij vinden het heel erg belangrijk om niet alleen het verhaal van de geschiedenis te vertellen, maar ook iets te vertellen over hoe dat die stad vandaag de dag dan gevormd is en wat voor stad dat dit is. En ja, dat kunnen wij zelf doen. Maar dat is eigenlijk nog veel beter als stadsgenoten ons daarbij helpen. En dat we die verhalen ook laten zien. Want anders dan krijg je een heel eenzijdig beeld. En juist met die verhalen van de stad kunnen we volgens mij iets heel moois hopelijk presenteren.
0: Ja, ja, dat denk ik ook. Nou, de tentoonstelling zelf heet Zand en Veen. Ja, hoe zijn jullie eigenlijk op die naam gekomen van zand en veen? Dat vraag ik me dan ook wel af.
1: Ja, nou ja, als je eigenlijk naar Den Haag kijkt, vooral als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Rotterdam, Utrecht, Amsterdam, is dat echt heel uniek in Den Haag. Dat die grondsoort, die eigenlijk nou altijd hier al heeft gelegen, vooral vanaf de 19e eeuw, super bepalend wordt van hoe dat die stad eigenlijk in elkaar zit. En dat werkt nog steeds door tot aan vandaag de dag. Dat kan je nog steeds terugzien. En dat verhaal, nou, dat vinden wij zo bijzonder voor die stad en hoe dat zich gevormd heeft en wat voor stad het vandaag de dag is, dat wij zoiets hadden: dat moet meer bekend worden. En dat willen we eigenlijk op onze manier opnieuw vertellen aan mensen en laten zien hoe dat die stad vandaag heeft gevormd.
0: Ja, precies. Ja, jullie zijn dus ook al een tijdje nu op zoek naar verhalen. Zijn er al wat verhalen binnengekomen waarvan je denkt, wow, wat een toffe
1: verhalen. Ja, zeker. We hebben
0: zijn
1: een aantal,
0: dit?
1: We doen verhalen salons echt, maar we doen ook een open oproep. Dus iedereen die dit hoort, graag stuur je verhaal naar ons toe. We hebben nu zo'n 133 mensen gesproken, dus dat is al best wel veel. Dus dat is echt heel erg leuk. Ja, en er zitten echt prachtige verhalen tussen, hoor. Dat een paar dingen die heel vaak voorkomen. Wat ik heel grappig vind, bijvoorbeeld meerdere mensen die het over de tram hebben. Die zeggen, ja, als je op bepaalde tramlijnen stapt in Den Haag, dan zie je Den Haag veranderen. Als je er doorheen reist. Heel herkenbaar ook voor veel mensen.
0: Ja, ja, zeker. Ja, ik vind vooral altijd tram 11 daar heel iconisch voor.
1: Ja,
0: want
1: zeker.
0: Je komt eerst eigenlijk, ga je echt volgens mij ook wel vanaf Holland Spoor. Nou, dan ga je langs de markt. En op een gegeven moment eindig je op het strand. Ja. En je ziet dat beeld zo veranderen om je heen.
1: Ja, dus die hebben we echt grappig genoeg echt heel vaak ook teruggehoord.
0: Ja.
1: Maar ook hele mooie, want we zoeken ook echt naar persoonlijke verhalen. Dat mensen ons meenemen in eigenlijk de momenten dat zij zelf voor het eerst eigenlijk ervaren hoe divers dat deze stad is. En ook wijkgebonden. Dus dat je zand- en veenwijken hebt en dat daar een enorm verschil tussen zit. En we hebben bijvoorbeeld één heel mooi verhaal ook binnen over Adrie Duivenstein. Dat is de voormalige wethouder. Is helaas overleden. Maar daar hebben we een heel mooi verhaal over binnen. Over hoe hij is opgegroeid in de Schilderswijk. En zijn vader die had op de Statenlaan een schoenenwinkel. En daar kwam hij eigenlijk al heel vaak. En hij had eigenlijk al heel vroeg door, oh, onze wijk verschilt heel erg met andere wijken.
0: Ja.
1: En toen ging hij werken als kok in het Kurhaus. En dat was voor hem echt een bevestiging voor wat hij altijd heeft gezien aan verschillen in de stad. En wij hebben van zijn weduwe hebben we de koksmes en zijn koksmuts mogen we bijvoorbeeld in de tentoonstelling laten zien. Omdat het zo'n bijzonder verhaal is voor hoe hij eigenlijk hoe dat contrast voor hem nog steeds meer bevestigd werd.
0: Ja.
1: En vervolgens ook hoe dat hij de rest van zijn leven inzette op dat contrast minder maken. Dus dat is echt een bizar, mooi en bijzonder verhaal. Heel ontroerend.
0: Ja, ja, dat geloof ik graag. Ja. En ook wat je zegt, Den Haag heeft zoveel. En we hebben arme wijken, maar we hebben ook juist hele rijke wijken. We hebben ook wijken waar heel weinig groen is. Maar aan de andere kant hebben we hier ook het bos, zeg maar. Dus dat is echt, het zijn hele grote verschillen.
1: Ja.
0: Is het ook om mensen dan een soort van bewuster te maken van die grote verschillen die we hebben?
1: Ja, zeker. En vooral ook dat dat dus al in de geschiedenis eigenlijk geworteld zit. Dus dat is niet iets wat nu pas echt naar boven komt. Maar dat is iets als je terugkijkt wat in de 19e eeuw enorm groeit. En wat dan steeds eigenlijk erger wordt. En dat door beleid, of heel lang door eigenlijk geen beleid. De gemeente deed heel lang heel weinig daaraan. Dat eigenlijk steeds heftiger wordt, die verschillen. En dat je dat dus vandaag de dag, als je letterlijk naar grenzen kijkt op het gebied van tevredenheid met je wijk of inkomen of levensverwachting, dat er nog steeds een best wel harde grens in Den Haag loopt tussen het zand en het veen.
0: Ja.
1: En ja, dat is volgens mij een verhaal wat wel goed is als we dat vertellen. En dat gaat natuurlijk ook over iedereen is trots op de stad. Maar die verschillen maken ook Den Haag volgens mij. Ja.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, en dan heeft toch iedereen weer een hele andere beleving met Den Haag. En ja, ik weet niet of je dat ook wel eens terug hoort. Ik hoor vanuit de stad hele verschillende verhalen. Heel veel mensen die echt super trots zijn dat ze Haagenees zijn. Maar ik hoor ook wel eens mensen die echt zoiets hebben van ja, Den Haag, daar ben ik klaar mee.
1: Ja. Ja, nou ja, en het grappige is dat je ook heel erg verschillende elementen merkt waar mensen trots op zijn. Dat is ook een van de vragen die we stellen bij de salons. Nou, wat vind je typisch Haags en waar ben je trots op? En dus inderdaad altijd de vraag, ben je eigenlijk wel trots op Den Haag? Dat is ook heel grappig, want als je dat vergelijkt met andere steden, daar zijn ze misschien veel luider in hun trots.
0: Ja.
1: Maar ik merk wel dat veel Hagenaren en Hagenezen die we gesproken hebben toch wel, nou ja, echt wel een heel groen-geel hart hebben en heel veel van de stad houden.
0: Ja.
1: Dat willen we ook laten zien. Wat zijn dan die mooie dingen wat Den Haag Den Haag maakt?
0: Ja.
1: Waar iedereen zich in vindt op een bepaalde manier.
0: Ja, precies. Nou, wat goed. En ja, ik denk sowieso, als Den Haag nu heel trots op zijn, is dat we natuurlijk met ADO een heel mooi seizoen hebben gehad.
1: Lekker.
0: Dus dat soort verhalen komen misschien ook wel naar boven.
1: Ik hoop het.
0: Er komen dus nog ook verhalen salons aan.
1: Ja.
0: Kunnen mensen daaraan deelnemen?
1: Zeker, ja. We hebben er volgende week woensdag, 13 mei, hebben we er eentje die is in de middag. Dat kan je vinden, dat is in samenwerking met Die Hagen bij het Buitenmuseum. Die kan je vinden op onze website. En verder rest vragen we dus ook vooral om mensen via de e-mail of via ons WhatsApp-nummer, staat ook op de website van het Haagse Historisch Museum, om daar verhalen, het liefst met foto's van objecten, als je die ook hebt, met ons te delen. En op die manier hopen we heel veel mooie verhalen te verzamelen.
0: Ja, en als je dus echt een heel bijzonder verhaal hebt en dus ook een mooi item erbij, dan kan dus ook nog zo zijn dat je echt gewoon in die tentoonstelling komt.
1: Zeker, ja.
0: Dat is wel tof.
1: Dat wordt ook echt een vaste opstelling, dus die blijft jarenlang staan. En dat vertelt straks hopelijk het verhaal over Den Haag binnen dit thema. En dan kunnen we hopelijk aan iedereen van binnen en buiten Den Haag laten zien hoe mooi dat de stad is aan de hand van die verhalen.
0: Nou, echt tof. Als jij dus een heel mooi verhaal hebt over Den Haag en vooral over de verschillen in de wijken, stuur dan op naar Haags Historisch Museum. En wie weet hangt jouw verhaal en jouw item binnenkort in het museum daar zo. Nou, dankjewel Valerie.
1: Ja, dank je.

0: Borreltje van Wesley Broens. Ja, en je hoort het, joh. Ik gun jou best je borreltje wel, maar het moet gezellig blijven.
1: Begin je ochtend vrolijk en energiek. Met de ochtendshow op Den Haag FM. Met Senshi.
0: En dan ben ik het volkomen mee eens. Want eerlijk is eerlijk, niemand heeft er zin in als jij helemaal draf ligt, jezelf niet meer kan beheersen en dat je gewoon heel erg bed gaat op die alcohol. Dan moet er iemand op jou gaan letten. Dan heb je een babysitter nodig. Ja, daar heeft niemand tijd voor en niemand zin in. Dus geniet van een borreltje, maar doe het met mate. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik wil meegeven aan iedereen. Ja, drinken het oké, maar dan wel met mate. Want, oh, ik vind echt letterlijk niks, maar dan ook niks irritanter en vervelender dan iemand die zichzelf niet onder controle heeft met een drankje op. Ja, nee, sorry, ik heb daar gewoon geen tijd voor, hoor. Ik weet niet of ik nu echt wel een zeurpiet ben of dat je denkt, nee, Sen, ik ben het hier helemaal mee eens. Laat het me dan even weten. Dat kan via 070-307-8899. Ik heb zelf gewoon een kleine, nou, niet een kleine, eigenlijk een grote allergie van mensen die hunzelf niet in controle hebben met een drankje op. Ja, echt irritant. Ik weet niet of jij het ook zo vindt. En ik wil niet doen of ik alles weet, hoor. Maar we gaan wel luisteren naar Mr. Know-it-all. Teddy Swims. Hier bij de

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 8:58 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op de Supernovaweg in Laak is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk. De bestuurder botste tegen een lantaarnpaal en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bibliotheek in Wateringse Veld gaat tijdelijk dicht. De vestiging sluit vanaf 18 mei voor een grote verbouwing van ongeveer 6 maanden... maar blijft in de wijk actief met een pop-up locatie en activiteiten. Duizenden padden, kikkers en salamanders hebben deze lente veilig de overkant bereikt dankzij vrijwilligers van de dierenbescherming. Op 13 plekken in de stad werden de amfibieën geholpen tijdens de jaarlijkse paddentrek. En het weer. Er zijn vandaag perioden met zon, later meer bewolking, maar de kans op een bui is klein. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 15 graden.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: American Girls van Harry Styles. En het is inmiddels 9:10. En dat betekent dat het tijd is voor de...
1: Plaat van de week.
0: En deze week staan we even stil. We staan stil bij de vrijheid, maar vieren deze vrijheid ook. Dat gebeurt allemaal natuurlijk in deze week. We hebben de afgelopen dagen dodenherdenking gehad. We hebben het bevrijdingsfestival gehad. Dus deze hele week staat gewoon echt in het teken daarvan. Ja, en precies tussen die twee momenten in zit ook een gevoel. Ja, herdenken, maar ook vooruitkijken. En daarom is de plaat van de week het nummer A Sky Full of Stars van Coldplay. Ja, licht, hoopvol en verbindend. En ik dacht, ja, dat vind ik perfect passen bij deze tijd van het jaar. Dus plaat van de week, A Sky Full of Stars. Van Coldplay. U luistert naar De Ochtendshow met Sanji. Op Den Haag FM 92.0. Of gewoon via Den Haag TV.

0: dust, all that I adored.
1: Ja, het weekend staat alweer op ons te wachten. Het is bijna weekend, maar nog, ja, nog morgen hebben we natuurlijk nog. En in het weekend gaan we natuurlijk ook weer lekker sporten. En daar hebben we natuurlijk sportsignaal voor. Op dit moment heb ik Vieren Verkijk aan de telefoon. En hij gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat je dit weekend allemaal qua sport kan beleven in ons stad. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen inderdaad. Vorige week waren we een weekje vrij, maar er wordt nu weer volop gesport inderdaad. En ja, we zijn bij een aantal ontknopingen. Het gaat een mooi weekend worden. Hopelijk dan. Want SVC 08, voetbalclub uit Scheveningen, die in Wassenaar resideert, die kan zo.

0: waar we kampioen worden als VFC een puntje laat liggen en SVC 08 zelf, zoals ze gewend zijn, de 3 punten pakt, dan kunnen ze daar een feestje gaan vieren in de tweede klasse C. En we zijn ook bij een andere kampioenswedstrijd tussen PGS Vogel, die nog de derde periode kunnen winnen. Maar die nemen het op tegen koploper ODB. En bij een zege is ODB kampioen en promoveren zij naar de vierde klasse. Dus dat is een mooie wedstrijd om in ieder geval voor de zaterdag in de gaten te houden. Ja,
1: ja.
0: Zondag zijn we natuurlijk in de vierde divisie bij Kwik RKAVV. Hoe moet je dat zeggen? De Haagse Leidschendamse derby, waarbij Kwik wel veilig is, zich op mag maken voor de na-competitie. En RKAVV een overwinning nodig heeft om definitief in de vierde divisie te blijven dit jaar. Dus dat zijn weer mooie wedstrijden waar wij bij zijn.
1: Ja, top. Nou, dat belooft weer een leuke uitzending te worden, zo te horen.
0: Ja, het gaat weer een mooi sportief weekendje worden. En het zonnetje zit mee. Het is echt heerlijk sportweer allemaal.
1: Nou, perfect. En dan de laatste vraag. Waar kijk jij zelf het meest naar uit van aankomend weekend?
0: Ja, de Giro d'Italia begint. Het is de ronde voor Italië, maar dat heeft weinig met Den Haag te maken. Ja, ik maak me een beetje zorgen om ADM. Die moeten winnen van de nummer 5 in de competitie in het hockey om niet de na-competitie in moeten. Dat betekent dat ze in de uitwedstrijd Den Bosch moeten verslaan. En Den Bosch die spelen nog voor de play-offs. Dus ja, ik maak me daar een beetje zorgen over. Die wedstrijd ga ik wel proberen te volgen uiteraard. Dat gaat me toch wel nauw aan het hart als ADM de na-competitie in moet.
1: Ja, dat begrijp ik. Oh jeetje, nou, ik wens in ieder geval alle sportliefhebbers aankomend weekend heel veel plezier en geniet ervan. En je kan natuurlijk aankomend weekend luisteren naar Sportsignaal gewoon hier via Den Haag FM. Dankjewel, Fieron.
0: Jo, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
5: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
9: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
8: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
10: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
12: Installatiebureau Van Ginderen.
6: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
13: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
14: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
15: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Het is alweer 9 minuutjes over 9. En dat betekent dat we in het laatste uurtje van de ochtendshow met Sanji zitten. Ja, en de tijd gaat zo erg snel. Maar niet getreurd, want ook dit uur heb ik weer leuke gasten voor jullie. Ze zitten hier al en ik kan alleen maar zeggen dat ze hartstikke sociaal en spontaan zijn. En wat ze komen vertellen, dat hoor jij zo meteen.

0: jongens.
1: Een sportieve prestatie met een heel persoonlijk verhaal. Figo gaat samen met 7 ploeggenoten maar liefst 150 kilometer roeien, wat neerkomt op zo'n extreme tocht van 15 tot 17 uur. Ja, niet zomaar om geld in te zamelen, maar ook voor geldinzameling voor een onderzoek naar long COVID. Een ziekte die zijn moeder en inmiddels ook zijn broertje dagelijks raakt. Figo is vandaag met ploeggenoot Quinten bij mij in de uitzending. Goedemorgen, mannen.
2: Goedemorgen.
1: Zeggen ze in koor. Ja, oké, wacht even. Want ik raak nou helemaal gestrest. Ik hoor hier zo, of ik lees, 14, 15, 17 uur roeien. Wat de hel.
3: Ja.
2: Ja, is inderdaad niet kort.
1: Nee.
2: Dat doe je niet elke dag.
1: Dat doe je niet elke dag. Ja, dat is dus 150 kilometer. Dan kom je volgens mij ook echt wel best wel een eindje verderop. Voor long COVID. Ja, hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
3: Zo, ja. Nou, het begon eigenlijk wel dat we zitten nu een beetje aan het einde van onze studietijd. Dus we wilden zo een keer de ringvaart roeien. En toen was er ook de optie om dit jaar 150 kilometer te gaan roeien. En toen dachten we, nou, dan gaan we. Als je het doet, dan kan je het ook goed doen.
1: Ja.
2: En ja, dan kan je er ook gelijk geld voor vragen, toch?
1: Ja.
3: En ja, en toen, ja, mijn broertje en mijn moeder, die hebben dus nu long COVID. En toen dacht ik van, nou, dan gaan we daarvoor gaan we doen. En
2: juist.
1: Toen, ja.
3: De jongens opgetrommeld.
1: Ja.
2: Ja. Ja, Laga is ook dus nu 150 jaar geworden. Dus vandaar ook dat we dus de 150 kilometer kunnen doen. Dus vandaar de 150.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik ook helemaal dan in thema. Dan om geld in te zamelen voor long COVID, waar jouw moeder en jouw broertje door geraakt zijn. Merk je die effecten dagelijks ook zelf bij hun? Dat je ziet van, oeh, wat heftig.
3: Ja, tuurlijk. Maar het is eigenlijk meer dat je merkt hoe lang het duurt. Want mijn moeder die heeft het nu al sinds december 2020. En je merkt gewoon, in het begin kon ze helemaal niks. Dus lag ze net op bed. En dan heel langzaam steeds meer. Maar eigenlijk komt het erop neer dat je, in een dag kan ze nu 2 keer een wandeling maken. En that's it, eigenlijk.
1: Zo.
3: Ja, en het gaat wel langzaam beter. Dus er is wel eindelijk een beetje licht aan het einde van de tunnel.
1: Ja.
3: Maar het gaat echt langzaam. En ze kan nog steeds heel weinig. En mijn broertje, we dachten eerst dat het heel lang Lyme was.
1: Ja.
3: Dus we dachten eerst heel dat traject door voor Lyme. Alleen op een gegeven moment ga je gewoon wegstrepen. Wat kan het wel zijn, wat kan het niet zijn? En uiteindelijk kwam er dus uit van, oké, misschien heeft Moore ook long COVID. En ja, dat raakt dan ook wel echt heel erg.
1: Ja.
3: En wel in mindere mate dan mijn moeder. Dus hij kan nog wel dingen, maar ook wel dat hij echt niet kan sporten, nee.
1: Nee.
3: En ook heel moe overdag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hoe heet dat? Ik had het ook al tegen mijn collega's gezegd van, we proberen eigenlijk gewoon een beetje met long COVID onderste steen boven te halen.
1: Ja.
2: Heel veel dingen weten we ook gewoon nog niet over long COVID.
1: Dus nee.
2: Dat maakt het ook heel lastig, als ik het goed zeg, Figo.
3: Ja, ja.
2: Dat het inderdaad soort van, je weet dat het er is, maar we weten eigenlijk niet wat we ermee kunnen.
1: Nee, precies.
2: Dus vandaar dat daar ook nog wel eigenlijk, ja, dat het geld goed terechtkomt, omdat we dus soort van, er moet nog heel veel onderzoek naar gedaan worden.
1: Ja, ik bedoel, ja, COVID, die hele periode dat we lockdown en alles hadden, dat is natuurlijk nu voorbij. Maar ja, heel veel mensen hebben dus ook wel last van long-COVID. En daar hoor je nu toch wel wat minder over.
2: Ja, hele aandacht is eigenlijk weg.
1: Ja.
2: Des te beter dat we daar gewoon voor onderzoek wat kunnen bijdragen, toch? Ja,
1: ja, precies. Want uiteindelijk, ja, ik denk ook niet dat er nu al echt hele behandelplannen ervoor zijn.
3: Ja, het is wel langzaam, maar er is weinig steun. En juist daarom, er zijn nu ongeveer in Nederland 100.000 mensen die hetzelfde hebben wat mijn moeder heeft. Dus dat is echt dat je eigenlijk niks kan. En er zijn ongeveer 450.000 mensen in Nederland die long COVID hebben. Dus in mindere mate, zoals mijn broertje het heeft. En het is gewoon, elke situatie is het maatwerk. Dus iedereen leidt er anders aan. En dat, juist daarom is het onderzoek heel belangrijk om te kijken.
1: Ja.
3: Van,
1: ja.
3: Wat kunnen we doen? Waar kunnen we helpen? En wat werkt er?
1: Ja, jullie gaan in ieder geval heel goed hiervoor inzetten. Want jullie gaan dus geld inzamelen met jullie roeiactie. De tocht is dus 17 uur, maar daar zit er zo een beetje een pauze in, volgens mij.
3: Hier
1: en
3: daar. We hebben 17 uur om hem af te maken.
1: Ja.
3: Het hangt er vanaf of we die ook gaan. Hopelijk gebruiken we niet alle 17 uur. Maar gewoon, zolang het licht is, mogen we finishen nog.
2: Ja. Wow. Ja, dus misschien interessant ook wel voor de luisteraars. We gaan eerst dus naar Rotterdam. Dan gaan we terug naar Delft. En dan roeien we dus ook richting Leiden. En dan gaan we dus helemaal naar de Haarlemmermeer. Polder, daar zo, in ieder geval bij Schiphol in de buurt.
1: Ja.
2: En dan gaan we terug naar Delft. En dan zijn we weer ongeveer dezelfde route, hoor. Dus bijna, daar maken we een rondje. En dan, dan zijn we klaar, dan zijn we gefinished. Dus eigenlijk dat stuk naar Rotterdam is wat we extra roeien. Dat is die 50 kilometer. Dus de eerste 50 hebben we ook niet echt een pauze.
3: Nee.
2: Nee. Bij de plaspauze, maar verder niet.
1: Ja, want ik wou net zeggen, dat plas, hoe gaat dat dan?
2: Ja, ik zei net al, moet dit op de radio, maar dat zal misschien wel uit de boot zijn. Dat durf ik niet te zeggen.
3: Nee, ja.
2: Voor de man is dat wat makkelijker dan de vrouw. Maar gelukkig zijn we met 8 mannen en 1 vrouw. Dus
1: ja, dus gewoon die vrouw moet gewoon niet zoveel drinken heel de dag.
2: Nee, dat is echt voor ons weggelegd, de roeiers alleen.
1: Ja.
2: Ik denk dat het meeste er ook wel uitzweet, hoor. Dus dat komt helemaal goed.
1: Ja, nou, gelukkig. Want ja, hoe bereid je op zoiets voor? Want ik denk ook niet dat het iets is wat je elke dag doet. Want dan hou je zeg maar nog slaap over en dan is de dag om.
2: Nee, inderdaad. Dan is het echt heel je leven geworden. We proberen zoveel mogelijk in de boot te trainen. Dus dat doen we ook. En eigenlijk gewoon hele lange trainingen. Dus als we nu standaard trainingen hebben, dan ben je gewoon 2 uur netto aan het trainen. Maar in tegenstelling tot met een marathon waar je dus 30 kilometer gaat rennen. Weet je, ja, dat kan niet. Je kan niet zeggen van ik ga even 100 kilometer roeien op een dag. En dan heb je eigenlijk al een hele ringvaart gedaan.
1: Ja, ja.
2: Dus veel kilometers maken. Maar echt de hele afstand, dat gaan we pas meemaken volgende week woensdag. Ja.
3: Ja. Voor perspectief, je roeit ongeveer in ieder geval op ringvaarttempo, denk ik 5 minuten per kilometer. Dus het gaat wel echt langzaam ook. Het is niet zo als hardlopen dat je...
2: Ja, maar het is ook wel iets lager intensiteit, hoor, moet ik wel zeggen. Ja. Dus, maar ja, het is wel heel erg lang.
1: Ja, het is wel heel erg lang.
2: Ik denk
1: dat
2: dit wel voor ons in ieder geval een onvergetelijke dag wordt.
1: Ik denk ook dat die dagen daarna je misschien even niet kan lopen van de spierpijn. Of overdrijf ik nu?
2: Nou, ik denk dat een understatement is.
1: Ja, dat wou ik dus net zeggen, ja. Ja, en ook misschien zelfs blaren in je handen. Want je hebt natuurlijk toch de hele tijd die dingen ook vast. Ja,
2: we hebben van alles mee. Dus we hebben sportpoeders mee, blarentape, extra kleding, hele bakken pasta gaan er mee onderweg. Want ja... Je moet ook nagaan. Ik denk dat we zomaar eens makkelijk 10.000 calorieën ook gaan verbranden. Dus het is goed voor de lijn. Dus voor de luisteraars, als je nog heel erg snel wil afvallen... kan je nog 15 uur gaan roeien. Maar die voorbereiding hebben we ook getroffen.
1: Ja. En is het ook dan in de sportschool dat jullie favoriete apparaat het roeiapparaat is? Of?
2: Favoriet wil ik niet zeggen. Ik ga liever zelf roeien, maar je moet wel meten.
3: Vreselijk apparaat.
1: Dus mensen kunnen dus ook jullie hiermee geld sponsoren of doneren. Ja. Hoe kunnen ze dat doen?
3: We hebben een Instagram, Orion Ringvaart 8. En daar kan je in de link in de bio kan je doneren. En alles gaat direct naar Stichting Long Covid. En we hebben het streefbedrag van 5.000 euro. En zitten we nu inmiddels bijna op.
2: Ja, we zitten nu op 3600. Je kan ook nog, als ik het goed zeg, bij Stichting Long Covid... als je de Stichting Long Covid op internet opzoekt... dan zie je ook ons goede doel, als het goed is, gewoon voorbij komen.
3: Ja.
1: Ja.
2: Ik wou alleen maar zeggen van... zit je nu te luisteren en je denkt van... hey, Long Covid, dat vind ik een hartstikke mooi goed doel. Of dat raakt mij ook zelf met mijn eigen vrienden, familie.
3: Ja.
2: We zitten nu op 3600 en we hopen eigenlijk... naar ons streefbedrag van 5.000 euro te gaan. Dus we hebben nog 1 week. Allemaal doneren.
3: Ja, en ik zou vooral ook zeggen, kom vooral mee fietsen. Want ik denk zeker die laatste 50 kilometer misschien wel.
2: Ja, dat wordt heel pittig. Ja.
3: Dat dus, wordt wel echt taai. Mocht je niks te doen hebben op 13 mei.
2: Ja, je kan gewoon naar Leidschendam toe gaan. Daar is het hele spektakel. Daar worden de boten ook uit het water getild, in het water getild. En kan je daar gewoon lekker kopje koffie op het terras doen. En heb je gewoon een hartstikke mooie dag.
3: Ja,
1: top.
2: Voor de echte fanatieke luisteraars.
1: Ja, ik denk ook mentaal moet je jezelf er ook wel doorheen slepen inderdaad. Dus
2: zeker.
1: dan wordt het gewaardeerd, die fietsers aan de zijkant.
3: Zeker gewaardeerd. Ja. Ja, als je de jongens met de groene shirtjes ziet... Dat zijn wij.
2: Dat zijn wij.
1: Ja.
3: Inderdaad. Rode bladen, groene shirtjes.
1: Ja, top. Ik ga kijken of ik die dag kan komen kijken. Is er nog een tijdstip dat ik daar moet staan? Want
2: de hele dag bezig hoor, dus maak je
1: niet
2: zorgen.
1: Niet dat ik daar sta en dan over 10 uurtjes komen ze aan. Ja, of is er een schatting van hoe laat je dan ongeveer...
3: We hebben een live tracker, als het goed is. Dat is een soort find my iPhone, maar dan find Quinten en Vigo in de boot.
1: Ja.
3: Maar die is nog niet online. Maar die gaan we wel zetten bij onze Insta.
2: Insta. Ja. Ja.
3: Maar het zou zomaar kunnen als we wind tegen hebben. Dan duurt het weer 3 uur langer. Hè? Dus het is...
2: Ik denk dat we voor jou... Dat we ongeveer in de avond in Leidschendam aankomen. Aan het einde van de middag.
1: Top.
2: Dat is een beetje het idee.
3: 7:30 in Leidschendam.
2: Ja, dat is voor dat we toch even iets kunnen...
1: Ja. Nou, top. Nou, ik wens jullie in ieder geval heel veel succes en ook heel veel plezier. Ik denk ook dat het misschien leuk wordt.
2: Ja,
1: ik zag jou even kijken van plezier. En dat jullie natuurlijk een heel mooi bedrag mogen inzamelen voor long-covid.
3: Ja. Ja, dat sowieso. Ja,
2: ja en bedankt ook dat we hier mochten komen voor het verhaal.
1: Ja, tuurlijk. Ja, en ik wil eigenlijk ook wel, als jullie klaar zijn, de foto's van de blaren op de handen. Gaan we dat afspreken?
3: Ja, dat is goed. Ja.
2: Nou, als jij dat wil, dan gaan we dat
1: zeker. Ja, dat vind ik leuk.
2: Afspraak is afspraak.
1: Afspraak is afspraak. Ja, dat willen we.
2: En hou de Insta in de gaten, want dan zetten we ze daar ook wel gewoon op, hoor. Dat is heel goed.
3: Ja, volg de Insta.
2: Ja.
1: Perfect. Dankjewel, Quinten en Figo.

0: Haagse Headlines.
1: Goedemorgen, het is 4 minuten over 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. Op de Supernovaweg in Laak is dinsdagavond een automobilist gewond geraakt bij een ongeluk. De bestuurder botste tegen een lantaarnpaal en moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Dat meldt mediapartner Omroep West. De bibliotheek in het Wateringse Veld gaat tijdelijk dicht. De vestiging sluit vanaf 18 mei voor een grote verbouwing van ongeveer 6 maanden. Maar blijft wel in de wijk actief met een pop-up locatie en activiteiten. Duizenden padden, kikkers en salamanders hebben deze lente veilig de overkant bereikt dankzij vrijwilligers van de dierenbescherming. Op 13 plekken in de stad werden de amfibieën geholpen tijdens de jaarlijkse paddentrek. En het weer. Er zijn vandaag perioden met zon, later meer bewolking. Maar de kans op een bui is klein. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag zo'n 15 graden.

0: OO De Raad. We hebben op dit moment Maxime Kok aan de telefoon, ons politiek verslaggever. En hij gaat ons helemaal op de hoogte brengen van wat er momenteel in ons politieke landschap allemaal aan de hand is. Goedemorgen, Maxime.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, het is een gangetje. Het is een stukje rustiger dan normaal, gelukkig. Want het is nog steeds reces. Dat betekent dat de meesten eigenlijk wel op vakantie zijn. En we zitten natuurlijk nu daadwerkelijk in de formatie. Dus het is politiek gezien erg rustig de afgelopen week.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Ik denk dat ze nu allemaal dingen onderling aan het bespreken zijn. Er zijn dus helemaal geen dingen waarvan je denkt, oh, dit is nu heel erg opvallend.
1: Nou, er is een klein nieuwtje over die formatie. Dat is dat Ahmed Abu Talib, de oud-burgemeester van Rotterdam en ook verkenner van de eerste stap van die formatie, nu ook informateur gaat worden. Want dat betekent eigenlijk dat hij de gespreksleider wordt tussen die twee partijen. Dat zijn Hart van Haag en D66. Dat viel ook wel een beetje te verwachten. Abu Talib had eerder al aangegeven dat hij dat wel zou willen. En dat Hart van Haag dat ook wel wilde. Maar het was nog wel even de vraag of D66 daarmee instemde. Die wilde eerder, toen zij een eerste keer probeerden, eigenlijk nog een eigen informateur toevoegen. Dus dat ze twee informateurs hadden. Daar is nu blijkbaar van afgezien. Want nu is alleen Abu Talib de informateur geworden.
0: Ja, nou misschien is dat ook wel makkelijker. Omdat hij ook zoiets had van, joh, ik zie wel dat jullie twee samen de formatie moeten gaan rondkrijgen.
1: Ja, en ook er werd opnieuw in dat na die eerste formatiepoging die is mislukt, is er een debat geweest daarover. En op dit punt bevestigde het vandaag opnieuw hun standpunt. Namelijk, ze hebben expres Abu Talib gekozen omdat hij onpartijdig is. Abu Talib komt ook niet uit de gelederen van Hart van Den Haag. Het is natuurlijk een PvdA'er. En een man met een staat van dienst. Heel lang als burgemeester van Rotterdam. Dus ze hebben hem eigenlijk juist gekozen vanwege die onafhankelijke rol. En nou, dat is nu blijkbaar ook aangekomen bij D66. Want die zijn ermee akkoord gegaan.
0: Ja, nou benieuwd wat er allemaal uit gaat komen. Zijn er al richtlijnen waarvan je denkt van ja, rond die tijd kunnen we wel meer gaan horen over wat er allemaal gaat gebeuren?
1: Nee, dat nog lang niet. Nee, sterker nog, ze zijn volgens mij, als het goed is, misschien pas vandaag deze week begonnen met gesprekken. Al gaat het waarschijnlijk ook nog even duren. Dat is omdat het ook meivakantie is. En volgens mij hebben alle drie de prominenten, Abu Talib, Richard de Mos en Youssef Assad, hebben alle drie zijn ze op vakantie gegaan.
0: Ja.
1: Dus de gesprekken moeten nog beginnen. Dan moeten ze dus nog alles doorlopen. En vergeet niet het debat over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan, waar het in eerste instantie op mislukte, staat nog steeds op de agenda, namelijk op 21 mei.
0: Ja, dus dat kan ook wel weer ervoor zorgen dat er dan weer misschien dat we weer teruggaan naar hoe het was dat ze elkaar weer, dat ze niet weer verder met elkaar. Zou dat ook nog kunnen dan?
1: Ja, dat hangt wel een beetje als een soort van zwaard van Damocles boven die onderhandelingen natuurlijk. Daar moeten ze in ieder geval voor zorgen dat ze over dat agendapunt het snel eens worden samen. Want zo niet, dan dreigt het misschien inderdaad gewoon weer precies op hetzelfde punt stuk te lopen.
0: Ja, nou, ik wacht het allemaal af. Zo is het het ene moment super druk, gebeurt van alles en nog wat. En nu is even dan de rust teruggekeerd. Nou, ze zijn op vakantie gegaan. Misschien dat ook wel weer iets positiefs mee gaat brengen straks.
1: Ja, misschien dat het wel een beetje een goede sfeer terugbrengt, Jo.
0: Ja, ik denk wel dat het nodig is. Nou, dankjewel, Maxime. En verder, als er ontwikkelingen zijn, dan is dat natuurlijk allemaal te vinden op de website van Den Haag FM of gewoon in de app.
1: Ja, precies. Je weet ons te vinden en wij weten jou te vinden.
0: Ja, zo is dat. En wij spreken elkaar weer volgende week. Dankjewel, Maxime.
1: Graag gedaan, tot volgende week.
0: Hoi.

De ochtendshow zit er alweer bijna op. Maar niet getreurd, want morgenochtend ben ik er weer van 7 tot 10. Met natuurlijk de leukste, lekkerste muziek. Ook gewoon van de Haagse bodem. En ga ik morgen ook weer interessante gasten spreken. Ik heb er nu alweer onwijs veel zin in. En als ik even terugblik naar vandaag, hebben we natuurlijk hier zo Valerie in de studio gehad van het Haags Historisch Museum. Zij zijn namelijk op zoek naar verhalen vanuit Den Haag. Dus heb jij een interessant verhaal over hoe jij hier leeft en wat jij vindt tussen de verschillen van de verschillende wijken, dan kan je dat verhaal delen met het Haags Historisch Museum. En heb je daar nog een item bij, dan kan het zelfs zo zijn dat jouw item in het museum terechtkomt. En net hadden we hier natuurlijk de mannen die 150 kilometer gaan roeien voor het goede doel voor long COVID. Ja, ik vind het onwijs knap. Ik moet er zelf echt niet aan denken, 150 kilometer roeien. Dat duurt ongeveer 17 uur lang. Ja, ik denk dat dat van je lichaam onwijs veel vraagt.

0: Pillow Talk, hier bij de ochtendshow met Sanji. Ja, ik heb net al bye bye gezegd. En zometeen word ik natuurlijk overgenomen door niemand minder dan Chicky.
1: Ja, good morning girl. Leuk dat je er weer bent, dat ik niet een one-man show heb, 5 uur lang.
0: Ja, ik heb er respect voor hoor. Het is echt lang.
1: Nou, het is goed te doen hoor. Ja, en het gaat allemaal over Den Haag dus en leuke gasten. Dus dat komt helemaal goed. En vandaag heb ik ook het praatje wat wij nu hebben. Want we gaan door tot 2 uur vandaag.
0: Nee!
1: Ja, dus nou ja, waarom? Dat hoor je strakjes. En wie er dan na mij komen, hoor je ook straks. Oeh. Ik heb topsporters, boksen. Heel tof. Ik heb spiritualiteit. Ik heb muziek. Ik heb TikToker, zeg je dat zo? Ja. Desley? Zijn opa, die is helemaal viral gegaan, zijn muziek. Hij komt samen met zijn opa. En wie heb ik nog meer? Ach, ik heb nog zoveel meer. Het is echt een hele, hele volle bak.
0: Oh, geweldig. Leuk, leuk, leuk. Ja, daar hou ik sowieso van. Heerlijk.
1: Ja, het wordt een beetje proppen. Ja, de bankkijkers natuurlijk. En nog de muziektip. Dus ja, het is echt wel vol.
0: Het wordt een lekkere volle show.
1: Helemaal leuk.
0: Ja, perfect. Nou, ik kan ook
1: met veel muziek ook. Dus dat is leuk.
0: Ja, heerlijk. Ik kan ook niet anders verwachten van jou een lekkere volle show.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Dit is
0: Den Haag FM.
6: Nu het nieuws van 10 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Paul Brinkman. 4 verdachten uit Den Haag zijn aangehouden in een onderzoek naar fraude met coronasteun. Volgens de Nederlandse arbeidsinspectie kregen 2 Haagse uitzendbureaus ruim 8 miljoen euro, terwijl ze daar vermoedelijk geen recht op hadden. Het geld zou daarna via rekeningen en bezittingen in Nederland en het buitenland zijn weggesluist. Onderzoekers legden beslag op bankrekeningen, contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Dat gebeurde onder andere bij een inval in de Raderstraat bij de groente- en fruitmarkt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. En de eerste afsluiting die is volgende week, woensdag 13 mei...

0: Tussen 9 uur 's avonds en 12 uur 's nachts. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden. Een heel overzicht van de afsluitingen vind je op denhagfm.nl. Op een terrein van de politie in Den Haag is gisteravond een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Zichtenburglaan. De auto was eerder in beslag genomen. Dat kan gebeuren na een ongeluk of als de auto is betrokken bij criminele activiteiten. Waardoor de auto in de brand vloog en waarom die in beslag was genomen en of beide met elkaar te maken hebben, is niet bekend. En 4 verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Met 4 onder andere uit Den Haag, zou via TikTok propagandafilmpjes van IS hebben verspreid. Zij mogen de zaak in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie is daartegen. Het weer dan nog. De dag is fris begonnen, maar het kruipt lekker op. Die temperatuur, 15 graden, wordt het maximaal en het blijft droog. Dat allemaal met een zachte wind uit het noorden. Verder geen wolkje aan de lucht, maar die kunnen nog wel verschijnen in de loop van de middag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
5: Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
6: Haags. Leuk dat je weer luistert. We starten met Golden.

0: Ja, goedemorgen. Leuk dat je weer luistert naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en ik zei het al, ik heb een bomvolle uitzending met leuke gasten en ik begin lekker sportief. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, Beta Boxing in the house. Ja, leuk dat je er bent. Je zou misschien je zoon meenemen. Maar ik denk dat hij aan het trainen is of aan het slapen. En volgens een heel schema, want dit weekend gaat hij vechten. Hè? En volgens mij in Den Haag ook, hè?
2: Nee, hij gaat dit weekend inderdaad vechten, maar niet in Den Haag.
0: Waar dan?
2: Roelof Arsveen.
0: Oh ja, nou, is niet ver weg. Is regio een beetje, is dichtbij Leiden.
2: Klopt, het wordt wel een van zijn belangrijkste gevechten. Hij is net elite geworden. Dus,
0: wat houdt dat in, elite?
2: Elite, dan is hij boven de 19, zeg maar. Hij is net elite geworden, dan wordt hij in de volwassen... Komt in de volwassenen vaarwater, als het, om het zo te zeggen. En, dus dit wordt tegen een hele goede jongen uit Amsterdam. En kampioen van Nederland trouwens, die jongen. Dus het wordt een goede test voor hem dit.
0: Ja, ik vind het mooi als ik jullie zie. Ik heb jou wel live wel eens gezien, maar niet je zoon, zeg maar, in actie. Want je bent ook zijn coach.
2: Ik ben zijn coach.
0: Ja, hoe is dat? Je bent zijn vader, maar ook zijn coach. En ik was toevallig niet naar boksen, maar naar een kickboxwedstrijd gegaan van mijn neefje. En zijn vader, die is dan ook half soort van coach, maar hij heeft ook een echte coach, zeg maar. Maar zijn vader gaat wel mee en zit ook in die hoek en zo.
2: Ja, ja, ja.
0: En ja, ik zat dan op een afstand te kijken en mijn hart breekt. Ik vind het zo vreselijk. Ja, ja, voor jullie is dat zo totaal anders. Maar toch vind ik het echt best wel intens om te zien als je kind of je neefje, familie, iemand van wie je houdt, klappen krijgt.
2: Nee, ik moet je eerlijk zeggen, het is zelfs zo dat hij mij nog niet eens pa noemt als we aan het trainen zijn of dat ik in zijn hoek sta. Het is gewoon een coach of trainer.
0: Ja?
2: Op dat moment ben je gewoon de trainer of de coach. Natuurlijk, er is een andere band dan met een andere coach, maar... Nee, het is... Ik zit
0: er... Ja, en jij bent al zo lang... Hoe lang doe je het al? Hoe lang zit Beta Boxing al in de Schilderswijk?
2: Beta Boxing zelf zit sinds 2018 in Schilderswijk. Eind 2018.
0: Ja, ja, en jij bent al... Hoe lang ben je zelf aan het boksen?
2: Vanaf mijn 13e, denk ik.
0: Ja, dus je leven lang bijna.
2: Ja, zeg het maar gerust. Ja,
0: ja, nou, ik weet wel... ik heb zelf ook vechtsport gedaan. En dan zit je ook in een andere modus. Want het is gewoon een sport natuurlijk. En de scheidsrechters zijn ook gewoon zo goed altijd, vind ik hoor. Die zorgen ook dat het gewoon veilig verloopt. Dus ja, en dan ga je toch ook als sporter kijken. Of in jouw geval als echte bokser. En dan is het denk ik toch anders. Ook al, weet je, coach, vader, dat is sowieso maar niet aan de orde. Maar gewoon als vader, ja, je bent gewoon een bokser.
2: Ja, je bent op dit moment ben je gewoon een coach.
0: Ja.
2: Vooral tijdens de wedstrijd of de weg naar een wedstrijd toe. En hij zou inderdaad mijn zoon vandaag hierbij zijn, maar... Hey, ik wist niet eens dat hij school had, want ze hadden vakantie.
0: Oh ja, het is mijn vakantie.
2: Dat is net voorbij en ik dacht, het is vakantie. Dus daarom had ik je gezegd, van, hij komt mee. Maar jij zegt, ja, pa, ik heb om 10 uur school. Dus
0: ja, nee, school is belangrijk.
2: Ja, ja, ja. Zeker. En dat doet hij. Hij doet het ook goed trouwens op school. Dus dat zijn de twee dingen die hij... die meeneemt.
0: Nou, ik heb hem hier ook in de uitzending gehad. Toen was hij zonder zijn papa, zonder zijn coach.
2: Ja,
0: en toen dacht ik, wauw, wat een respect. Want als je de top wil bereiken, als je echt hoog wil opereren op jouw vakgebied, het boksen in dit geval, ja, dan moet je echt discipline hebben. Want dan zie ik hem bijna elke dag gaat hij dan toch wel een stukje gaat hij op pad om in de duinen te hard te lopen. Hij traint volgens mij dagelijks. Hij geeft ook nog bokstraining op de boksschool.
2: Ja.
0: Dus ja, jeetje.
2: Ja, hij heeft het als het ware met de paplepel hier meegekregen. En ik ben blij dat hij dezelfde route pakt. En de jeugdtrainingen bij BBG staan allemaal onder zijn hoede, met andere trainers erbij natuurlijk. En ik heb me helemaal eruit eigenlijk. Ik kijk natuurlijk wel mee, maar zij doen het zelf. Vooral de jeugdtrainingen. Dat gaat perfect. Het wordt helemaal drukker daar.
0: Ja, als ik kijk naar jullie filmpjes, jullie zijn sowieso heel druk. Want jeetje, jullie hebben echt meer dan een boksschoolfunctie in de Schilderswijk. Hè? Het is eigenlijk gewoon een soort van tweede thuis voor jongeren.
2: Ja, 100%. En zo zie ik dat ook. En zo probeer ik dat ook aan de jongeren over te brengen. Van, joh, zie je dit als je tweede huis? En ik ben blij dat de meesten dat ook zo zien, weet je. Dus ja, het is voor ons iets doen waar je van geniet. En dan vooral als je iemand bij jou binnenkomt, onzeker, bang. En dan op een gegeven moment zie je hem het zelfvertrouwen, zie je groeien. Dat is toch prachtig om te zien. En dan uiteindelijk nog zelfs wedstrijden doen. Dat is allemaal heel mooi om mee te maken.
0: Nou, tot slot nog heel eventjes terug naar je zoon. Want hij heeft dit weekend dan een wedstrijd. Ja, de eerste als volwassene, zeg maar. Ja. Ja, want tot nu toe. Want hij heeft al veel bereikt. Hè? Misschien kan je het nog even opnoemen.
2: Nou ja, hij is inderdaad voor in de jeugd, in de junioren. Voor de jeugd heb je de junioren nog. Ja, in de junioren is hij kampioen van Zuid-Holland 2 keer geworden. Nederland, kampioen van Nederland geworden. Daarna in de jeugd is hij 2 keer kampioen van Nederland. En we hebben het ook voor elkaar gekregen om bij het grote Infusion-evenement hier in Dordrecht hebben we hem 2 keer laten boksen. En daar is hij 1 keer Nederlands kampioen geworden en Europees kampioen geworden.
0: Wauw, en hij komt gewoon uit Den Haag.
2: Hij komt gewoon uit Den Haag.
0: Wauw.
2: Het is gewoon een bescheiden jongen uit Den Haag. En ik ben, ja... Dat siert hem wel, dat bescheidenheid.
0: Ja, hey, en je hebt meer van die toppers bij jou op de boksschool, hè? Kijk, jouw zoon is wel echt gewoon, Europees kampioen, Nederlands kampioen de jeugd. Dat is wel echt bijna het hoogste van het hoogste. Maar er zijn meer kampioenen, hè, bij jou op de boksschool. Ook dames heb ik voorbij zien komen.
2: Zeker weten, ja. We hadden, ik zeg erbij, want Nicolette van de Water, die kennen jullie natuurlijk wel.
0: Is ze uitgevlogen?
2: Nee, ze is niet uitgevlogen. Ze wilde haar vleugels uit te proberen. Nou, ze is naar Rotterdam gegaan, vanaf Van het Hof. En daar traint ze nu. Maar we hebben nog steeds een goede contact. En af en toe komt ze nog af en toe langs. En binnenkort hebben wij een evenement bij ons in Den Haag. Bij ons thuis trouwens weer zo'n evenement. En hoopt zij ook weer bij te komen boksen.
0: Dus ja, ze is ook Haags, hè. Dus haar roots liggen gewoon hier in de Schilderswijk bij BB Boxing.
2: Het probleem met Nicolette is, ze heeft natuurlijk... Ze heeft echt goed gestaan. Ze is trouwens de laatste tijd heel vaak in de media ook, zag ik. Ze komt van heel ver. Ze is een kampioen van Nederland geworden. En ik ben blij dat ik daar
0: aan heb bijgedragen.
2: Absoluut, ja. Dat is alleen maar mooi om te weten, om te horen.
0: Ja, fantastisch. Nou, meer zo meteen over die mooie boksschool van jullie in de Schilderswijk.
1: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.
0: Ja, venster nu hier. Wie houdt me dan vast?

0: Ja, wie houdt me dan vast? Venstar, ja, ook uit Den Haag. En wat zijn we trots op de sporters en ook op de artiesten uit onze stad. Ja, je luistert naar Haags Bakkie en ik praat nog steeds over het boksen. Want ja, we hebben heel veel Haagse talenten. Toevallig jouw zoon. Hey, de boksschool in de Schilderswijk is daar van 2018. Ja. We hadden het daar net al heel kort over. Het is meer dan een boksschool. Wat voor soorten lessen zijn er? Want jullie hebben bijvoorbeeld ook specifiek lessen voor alleen vrouwen, hè?
1: Klopt. We hebben zelfs een andere locatie voor alleen vrouwen die
0: echt
1: willen trainen. We hebben,
0: je vrouw heeft een eigen locatie
1: eigen
0: opgeëist.
1: Locatie. We hebben een locatie waar dus gemengd, degene die het niet erg vinden om gemengd te boksen. We hebben een locatie inderdaad waar alleen vrouwen kunnen boksen. Dus het loopt perfect. Dus,
0: mooi. Ja. Ja, en hoeveel lessen zijn er per week ongeveer? En hoeveel mensen komen gemiddeld per dag over de vloer bij jullie?
1: Gemiddeld, dan heb ik het over bij ons daar op de Rubenstraat, bij de Houserij. Ja, reken maar gemiddeld. We trainen 7 dagen eigenlijk in de week. En dan tussen de jongeren en als ik hem zo grof pak, denk ik dat ze 150 en 200 per man per dag er langskomen.
0: Wauw, dat is echt veel.
1: Is veel. Over iedereen, de jeugd en de volwassenen, dan zitten we er dikke zelfs overheen.
0: Ja, iedereen uit de wijk, maar ook van ver buiten de wijk komt natuurlijk. Iedereen is welkom. Wat is de jongste bokser en wat is de oudste?
1: Ja, we hebben daar echt die kleintjes. Dat is echt leuk om te zien. Die zijn ongeveer 5,5.
0: Zo schattig.
1: Ja. En je ziet ze fanatiek meedoen. En het is natuurlijk niet de bedoeling om ze echt het boksen te leren. Maar weet je, dat speelsgewijs. Toch dingen leren die ze dan later kunnen gebruiken.
0: Ja, ik was laatst dus bij kickboksen. Dat is weer iets totaal anders. Mijn broertje die had laatst vorig jaar was dat volgens mij een boksevenement georganiseerd. Daar heb ik jou toen ook gezien. En die zei, ja, maar boksen, dat is echt een gentleman-sport.
1: Een nette sport.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt ook.
0: Ja, leg uit. Waarom zeggen jullie, benoemen jullie dat zo?
1: Ja, kijk, kickboksen staat wat agressiever. Ik weet ook, in mijn ogen zijn het allebei perfect
0: mooie sporten.
1: Maar kijk, vooral het boksen is natuurlijk een hele oude sport. Het is een officiële sport bij de Olympische Spelen ook. Dat is kickboksen weer niet. Dus ze hebben wat meer regels. Ik denk dat ze ook meer aan de veiligheid denken ook. Dat is het. Maar als je het mij vraagt, ik zie totaal het verschil niet. Het is, de ene gebruik je benen bij en bij het boksen niet. Dat is het enige. Maar qua reglementen en zo, veiligheid. Ik denk dat het boksen net ietsje meer veiligheid, omdat natuurlijk veel ogen erop gericht zijn.
0: Boksen, wij gingen dan, ik deed Tang Soo Do, dat lijkt een beetje op karate. Ja. En dan gingen we, na afloop van de training, gingen we vaak sparren, maar dan boksen. Zo, niet normaal, je moet de conditie hebben. Dat is echt gewoon, wow. Ja,
1: dat is waar veel mensen, vooral jongens, die meiden natuurlijk ook, die wedstrijden willen doen, waarin ze zich vergissen. Ah, joh, dat doe ik wel even. Nou ja, dan laat je ze een keer even een rondje of twee meesparen. Dan is het, dan hebben ze het gelijk ook gelijk afgeleerd, inderdaad. Nee, je moet echt goede conditie hebben. En vooral als je wedstrijden op topniveau wil boksen, dan moet je goede conditie hebben. Anders ga je het niet redden.
0: Ja, wat heeft boksen jou gebracht? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Eerlijk waar, boksen heeft mij alles gebracht waar ik nu ben.
0: Oh ja, wauw.
1: Ja, het heeft mij. Ik ben ook jong geweest natuurlijk. En van de Schilderswijk. Dus dan weet je al, denk ik, wel genoeg. Ik ben best wel een stoute jongen geweest. Maar niet die stoute jongen. En dat is adequaat.
0: Ondeugend.
1: Ondeugend, ja. Beter misschien. En, maar uiteindelijk, bijvoorbeeld, een heel makkelijk voorbeeld. De vrienden die ik toen die tijd had, die gingen weekends uit. Maar ik ging niet uit, omdat ik de volgende weekend een wedstrijd zou hebben. We gingen drinken of juist blowen. Dat deed ik weer niet, omdat ik denk, maandag moet ik sparren.
0: Want, ja, en je conditie, hallo.
1: Achteruit. Dus dat waren de dingen dat mij heeft gehad. Dus heeft mij echt van de slechte dingen afgehaald.
0: Hey, is dit dan ook wat je wilt doorgeven? Want het zijn natuurlijk allemaal mooie en goede dingen. Ook wat ik vertelde al net over je zoon met Ja, die discipline, joh. Ja. Dat is echt...
1: Je moet echt hele goede discipline hebben. Want je moet zo denken, alleen trainen, de reguliere training... en dan topwedstrijden boksen, dat gaat niet. Dat moet je eigenlijk, die reguliere training moet je erbij doen. Je moet echt extra erbij doen. Dus dat betekent vroeg opstaan, goed eten, eigen gewicht houden. Dus als je op 70 kilo moet vechten, dan moet je ook aan die 70 kilo houden. Want anders gaat het niet door. Dus je moet discipline hebben met eten. Er zitten allemaal lekkerlei op tafel. Ja, je denkt, het is lekker, ik ga het niet eten. Die discipline moet je ook hebben. En zo leer je eigenlijk een hele levensstijl ontwikkelen. Vanaf jongs af aan. En de discipline, dat brengt je verder in het leven. En daarom vind ik boksen een echt een prachtig sport. Het is eigenlijk een kleine wereld in de ring. Zo moet je het zien. Anders ga je het niet redden.
0: Ja, en 150 mensen per dag gemiddeld in de Schildersweek. Daar geef je deze levenslessen eigenlijk aan mee.
1: Absoluut. Ik vind het een levensles. En boksen op zichzelf is een levensles. Discipline wat je moet hebben. De trainingen, het vroeg opstaan. Het is niet makkelijk, hè? Opstaan om te gaan hardlopen in de duinen... of voor jezelf in de gym te gaan hardlopen. En dat zijn allemaal dingen die erbij komen kijken. Heel veel denken er heel makkelijk over. Ze komen er heel snel erachter dat het niet makkelijk hardlopen is. En daarom is het... bij ons heel veel jongeren zitten bij ons daar. Echt veel jongeren. Die willen allemaal wedstrijd doen. Nou ja, je laat ze natuurlijk eerst even een beetje sparren... en dan denk ze, wauw, het is toch anders dan ik dacht.
0: Ja.
1: Je hebt een mooie...
0: Het is moeilijker.
1: Een mooie gezegde van Mike Tyson, wat hij zei. Hij zei van, iedereen heeft een plan. Tot hij een keer een tik op zijn hoofd krijgt, dan denkt hij, dat was niet de bedoeling.
0: Nee, precies.
1: Dus daarom, ja.
0: Ja, mooi het werk wat je doet, zei het in de Schilderswijk met Beta Boxing. Je hebt een cadeautje voor me, hè?
1: Oh, ja.
0: Ja, sorry, ik zit ernaar te loeren.
1: Kijk, ADO Den Haag is natuurlijk dit jaar kampioen.
0: Yay, we are back. Guess who's back.
1: Daar zijn we echt trots op, moet ik eerlijk zeggen. En wij konden het natuurlijk niet laten om een t-shirt met BBG-logo en ADO-logo... in de kleuren van ADO natuurlijk... laten maken. En ik dacht, die moet ik een chickie meegeven.
0: Oh, dat is zo lief. Ja. Dank je wel, Saïd. Ik ga hem zo aandoen. Ik ga hem gewoon aandoen. Dan kan iedereen hem zien. Ja, toch? Ik ga hem aandoen. Hey, en ondertussen is Treintje aangeschoven. En wie heb je meegenomen, Treintje?
2: Hallo, Tony.
0: Ah, Tony. Welkom. Goedemorgen. Ja, als ik denk aan boksen en dan een bruggetje naar jullie... dan denk ik toch aan welzijn en een leven in balans.
2: Zeker.
0: Ja, zie je een beetje een match, zeg maar?
2: Die twee samen, dat zou wel een mooie balans zijn. Het boksen en het zachte wat wij doen meer.
3: Absoluut, in contact met je lichaam. Bewustzijn van je lichaam, bewustzijn van je geest. Dat is in allebei de kanten natuurlijk heel belangrijk aanwezig.
0: Waar denk je dat ze gaan vertellen, Saïd?
1: Ik zag een paar spullen op tafel liggen, dus ik denk dat ik het weet. Fluit of zo, muziek maken.
3: Er wordt muziek gemaakt, zeker.
0: Wat Treintje en Tony gaan doen en waar ze over komen vertellen. Want morgen is er een heel mooi event hier in Den Haag. Wat zij gaan doen, hoor je zo meteen na Liefdesverdriet. Ik wil niet.

0: Ja, Emma Heesters en Russo hier op Den Haag FM. Oh, het is volle bak, ik had het al gezegd, hè. Je luistert naar...
1: Haags Bakkie.
0: Ja, er kwamen allemaal dingen tussendoor. En toen moest ik een beetje schuiven en proppen. Maar Treintje en Tony waren helemaal flexibel. En die kwamen ineens wat vroeger ook. Dus daar ben ik ze dankbaar voor. Ik ga even kijken. Jullie moeten natuurlijk wel mooi in beeld. Dat ga ik ook eventjes doen. Morgen, Treintje. Want ik had eigenlijk alleen contact met jou. En toen zei je, ja, misschien wil Tony ook wel mee. Wat gaat er gebeuren morgen?
2: Nou, eigenlijk morgenochtend hebben we elke vrijdag van 10 tot 12 Essentia.
0: Precies tijdens Haags Bakkie. Dus ik kon niet meedoen. Nee, ja, maar anders was ik wel gekomen, hoor.
2: Nou, Essentia is eigenlijk een vrouwencirkel in beweging. En dat is echt
0: wat elke Tony hier dan?
2: Ja, wat doet Tony hier dan? Ja, nou, naast Essentia is Elementum ontstaan. En dat is niet alleen voor vrouwen, maar dat is open voor iedereen. En dat is ook een wat groter evenement. Maar daar wil Tony misschien iets meer over vertellen. Dan vertel ik een beetje over Essentia. En dan,
3: Ja.
0: Vertel.
3: Ja, dus Elementum. We komen dan op één keer in de maand samen. En daar is ook weer waar beweging, adem en bewustzijn samenkomt. En daarin zijn er dus elke keer drie live muzikanten, waar ik er ook één van ben. Op de poster, nog met lange dreadlocks, nu niet meer.
0: Ik moet dan meteen denken aan Samson en Delilah. Je krachten, je haren.
3: Ja, precies. Maar kracht die zit hier
0: in jou.
3: Dus absoluut. Maar bij Elementum word je eigenlijk door begeleide bewegingen... wordt je lichaam in een soort meditatieve staat begeleid. En daar helpt de hele mooie muziek en klanken die gemaakt worden bij.
2: En dat is vanavond.
3: En dat is vanavond om 7:00. In de grote zaal in Zeeheldentheater. Onwijs mooie plek. En het is elke keer weer een hele mooie avond. Ja, een wat grotere groep. Best wel een aantal tickets verkocht voor vanavond. Waar wij dus samenkomen. Vanavond met Lea, Mike, met mij. En Treintje doet de begeleide bewegingen. En ik speel onder andere op Japanse shakuhachi. En andere instrumenten. Dus dat belooft weer heel mooi te worden.
0: Oeh, wauw. Ja, als ik aan meer die spirituele dingen denk... dan denk ik aan klankschalen als eerste. Niet aan een, ik weet niet hoe je fluit heette...
3: shakuhachi.
0: Maar, ja, niet aan een shakuhachi.
3: Klopt, ja, ja. Klankschalen, hele mooie, bijzondere instrumenten.
2: Maar ik
3: die
2: speelt
3: zijn
2: wel
3: heel,
2: op de handpan.
0: Ja. Oh, ja, dat is ook zo mooi.
3: Ja, ja, er zijn zoveel... elke cultuur op de hele wereld... de wereld zit vol muziek en instrumenten. En inderdaad, vaak wordt er gedacht aan handpannen en aan klankschalen... maar er is nog zo... veel meer wat te ontdekken is. Zoveel magie in de wereld. En dat komt dus elke keer weer nieuwe muzikanten met nieuwe instrumenten. Vanavond komt er ook een hele mooie Afrikaans instrument. Ik weet niet of ik het goed zeg, een ngoni. Een Afrikaans snaarinstrument. Dus eigenlijk kan je elke keer weer betoverd worden door de verschillende instrumenten, de verschillende muzikanten. En vaak ook klanken die je niet eerder hoort. Dat is ook de kracht wel.
2: Dus het is een soort live concert, maar waar je zelf wel echt ook in beweging...
0: Ja, want Tony zegt net, Treintje gaat vanavond dan de begeleidende bewegingen doen. Waar moet ik aan denken? Is het een soort van dansles? Of ga jij zelf dansen en mogen mensen vrij meebewegen? Hoe gaat dat?
2: Nou,
0: ik ga helemaal bewegingen maken.
2: Nou, we beginnen met een ademhalingsoefening. Dus lekker oog dicht, ademhalen, lekker in het lijf zakken, even de wereld buiten houden, even helemaal naar jezelf toekomen. En dan doe ik daarna een visualisatieoefening. Die hebben we ook in een korte variant even voorbereid om dadelijk voor jullie te doen.
0: Oeh.
2: En na de visualisatieopdracht dan zeg ik eigenlijk van oké, nu gaan we vanuit hier heel langzaam in beweging komen. En dan mag je echt zelf voelen hoe je wil gaan bewegen. En ik adviseer dan om het echt heel langzaam te beginnen. En dan komt de live muziek eigenlijk. Dus dan voel je vanzelf, oh ja, die fluit, die gitaar, die handpan, die ga je vanzelf in beweging brengen. Dus eigenlijk begeleid ik niet heel lang. Ik zeg eigenlijk ongeveer 5 à 10 minuten neem ik je mee. En dan op een gegeven moment zie ik vanzelf altijd dat de groep gewoon lekker in beweging is. En dan zeg ik ik zal nu stoppen met jullie begeleiden. Jullie mogen gewoon lekker gaan bewegen. En de avond mag zichzelf gaan ontvouwen. Tot de kwartier voor dat voordat de avond afloopt, dan zal ik het weer oppakken en dan sluit ik het af.
0: Oh, mooi. Hey, je begon net met van ja, op de vrijdag hebben we altijd vrouwencirkel. En je zei ja, dit is voor vanavond is een soort van concert. Zitten jullie dan zeg maar in theateropstelling of zitten jullie ook in een cirkel? Hoe moet ik het me voorstellen?
2: Bij Essentia zitten we ook in een cirkel.
0: Ja, dat is
2: ja,
0: wel mooi.
2: Ja, dus we beginnen echt in een cirkel en daar hebben we een sharing. Dus dan vertellen we om de beurt hoe we erbij zitten. Dan krijgt de lerares ook een beetje een idee van de energie, wie waar zit. Zeggen we ook vaak waar we zitten in ons cyclus bijvoorbeeld. En daar is gewoon even een soort incheckmomentje bij elkaar. Daar kan je ook echt even die verbinding met elkaar voelen. Want daar deel je even openlijk wat er in jouw leven speelt. Of wat er in je lijf speelt. Of waar je doorheen gaat. Dus daar komen behoorlijk persoonlijke verhalen omhoog. Allemaal met eigen, ja, eigen verhalen gewoon weer. Dus dat is een heel mooi begin. En vanuit daar gaan we in een soort meditatie. En dan begeleidt die lerares ons vervolgens ook tot in beweging. En dat is eigenlijk wel 2 uur lang echte begeleiding. Dus je wordt volledig gedragen als het ware door de lerares. En daarin mag je altijd wel doen wat je zelf wil. Dus dat wordt altijd duidelijk aangegeven van volg lekker jezelf, je eigen lijf.
0: Ach, ik ben heel nieuwsgierig. Maar ik wist niet dat het vanavond dus ook was. Dus vanavond kan ik wel. Dus misschien ga ik aanhaken.
2: Oh, dat zou
0: morgen
2: leuk zijn.
0: Kan niet. Oh. Maar ik wil wel natuurlijk een voorproefje. Ben je daar klaar voor?
2: Zeker.
0: Om wat te laten horen?
3: Ja.
0: En ga jij dan meezingen? Of
2: nee,
0: ga
2: ik
0: jij dan
2: de visualisatie
0: ja.
2: Doen.
0: Oh.
2: Ja, dus ik maak wat belgeluidjes en ondertussen zal
0: ik ben heel benieuwd. Ja. Ik laat de muziek uit, ik doe mijn microfoon ook uit. En dan mogen jullie het overnemen.
3: Zeker.
0: Tony en Trey.

Lieve mensen, neem heel even een moment voor jezelf. Misschien zit je in de auto, misschien ben je onderweg. Maar check even kort bij jezelf in. Hoe voel je je vandaag?

0: door dat je teruggaat in de tijd. Naar alle momenten van vandaag. Alsof je door de deuren terugloopt. Steeds een stapje verder. Tot aan het moment dat je wakker werd.
1: Ah, ik vind het mooi. Maar ik ga hem wel afbreken.
0: Ja, dat is goed.
1: We hebben een heel mooi idee. En wat klinkt die fluit fantastisch. Ik ben wel tot slot, Tony, nog heel even benieuwd naar... hoe kom je aan al die instrumenten uit alle windstreken van de wereld?
2: Ja, nou dat is natuurlijk voor iedereen een heel persoonlijk verhaal. Maar deze shakuhachi, dus een artiest, Shabaka Hutchings, speelt binnenkort hier in Den Haag trouwens, uit Londen. Hij speelt de shakuhachi en het is de grootvader van de fluiten, wordt het ook wel genoemd. Het is een Japanse
1: bamboe. Het is van bamboe gemaakt, ja.
2: Ja, maar echt oud bamboe, is echt ambacht. En ik hoorde die en het was echt een shamaan op het podium, echt een magier. En het is zo'n veelzijdig instrument. Dus ik heb een maker gevonden. En daar heb ik zijn fluit van mogen kopen. En ja, hoe kom je aan instrumenten? Nou, Koningsdag in Den Haag is een hele goeie. Er zijn allemaal verzamelaars.
1: Oh. En
2: daar ga ik altijd met mijn partner Sophie heen.
1: Ja. Ja.
2: En verder, zoeken, mensen ontmoeten. Custom laten maken. Ik maak ook wel eens een... bijvoorbeeld voor Sophie heb ik wel eens een instrument custom laten maken bij in Bali. Bij Sacred Instruments. Een hele mooie bamboe harp. Ja, bamboe sowieso.
1: Oh, wow.
2: Is fantastisch materiaal. Dus, maar er is
1: bijzonder.
2: Zoveel mooi.
1: Hey, als mensen meer willen weten over wat jullie doen... en misschien een keer willen aanhaken... waar vinden ze het beste informatie?
0: Dat denk ik op de website van het Zeeheldentheater. Ja, dus dan het Zeeheldentheater. En daar zie je Elementum, Essentia. Eigenlijk alles vanuit Stichting De Mix Wereld Muziek Theater. Zo heet de stichting vanuit waaruit we deze projecten organiseren. En daar denk ik het zeeheldentheater.nl.
2: En op Instagram kan je het Zeeheldentheater vinden. En treintjes te vinden op Instagram. En mij, Temple Tree Creations. Alles is te vinden.
1: Ik zal het ook delen op mijn eigen socials. Dank jullie wel.
2: Dank jullie wel.
1: Een hele andere muziek nu. Maar ook wel relaxed. So easy to fall, Olivia.

0: So Easy to Fall. Olivia Dean hier op Den Haag FM. Je luistert nog steeds naar
1: Haags Bakkie.
0: Ja, en het is een volle bak. Elif is ook al aangeschoven samen met Baris. Baris, ja, ik moest eventjes oefenen. Ja, goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. Ja, en ik begon de uitzending met Hartje Schilderswijk. En daar gaan wij de komende paar minuten dat wij met elkaar in gesprek gaan, ook weer terug naartoe. De Schilderswijk. En dan jaren 90, denk ik, zo'n beetje. Want, en sowieso binnenkort, volgende week, 15 en 16 mei is daar een prachtige voorstelling in Theater de Vijand. Natuurlijk ook in Hartje Schilderswijk. En Elif, jij hebt, ja, ik vind het heel, heel bijzonder. Ik ben ook heel dankbaar dat je er bent om erover te vertellen. Jouw vader, die schreef verschrikkelijk mooie boeken in het Turks.
2: Ja.
0: Want jullie zijn Turks-Koerdisch.
2: Ja, klopt.
0: En jij hebt ze vertaald. En nu ga je gewoon op basis en als inspiratiebron die boeken een voorstelling maken. Vertel.
2: Ja, graag. Dankjewel dat wij hier in de uitzending mogen zitten. Ik heb mijn broer meegenomen, Baris. Die helpt mij ook met de PR en allerlei andere dingen. En is ook moral support. Onze vader die heeft in de jaren 90 een aantal verhalenbundels geschreven. Ook een roman. Dat deed hij in het Turks. En hij schreef eigenlijk met een knipoog over de samenleving destijds. Over de gastarbeiders, over de Turken en de Koerden in deze samenleving. En eigenlijk hoe ze het hadden. Over vooroordelen en stereotypering. Maar hij loste dat op met humor. En dat is iets wat wij ook allebei van hem hebben meegekregen. En in 2018 hadden wij de droom samen met mijn vader. Laten we nou dat een van die boeken vertalen naar het Nederlands. Nou, dat is ons niet samengelukt. Hij is plotseling in 2009 komen overlijden. Maar die bundel hebben we in 2023 uitgebracht. Ik heb mede vertaald, want ik kwam er tijdens dat hele proces van redigeren van de teksten van Turks naar het Nederlands achter dat het mij ook lag. En mijn vader heeft dus ook na zijn overlijden in dat proces er eigenlijk voor gezorgd dat ik ook nog andere dingen over mezelf leerde kennen.
0: Ja, en over je vader.
2: Ja, ja. Hij wilde heel graag op het podium staan. En dat wilden wij natuurlijk ook. Maar hij was er niet meer. Dus iemand moest gaan voordragen. Nou, ik vond dat heel spannend en heel eng. Maar ik had het papa beloofd. Van, we gaan dit doen. Jij bent er niet, dus ik doe het namens jou. Ja, en toen is er een idee ontstaan vanuit verschillende hoeken en verschillende kanten van, joh, je moet hier meer mee gaan doen. Je moet er een voorstelling van gaan maken.
0: Ja, want het begon dus met voordragen, ja. Omdat je die boeken had vertaald.
2: Ja.
0: Die verhalen hebt vertaald. En ja, dat werd zo goed ontvangen dat ze zeiden, ja, dit moet je, daar moet je meer mee doen.
2: Ja, en het was wel een worsteling, want ik wilde dat mijn vader dat had gedaan. Ja. En het was ook echt een artiest, hoor. We zaten hier een keer bij de Pavlov. En toen kwam iemand tegen die ik ken, die theaterregisseur is. En die zei, is dat jouw vader? Die moet het podium op. Ik zeg, nou, maar pa, weet je bent een artiest. Maar ja, toen moest ik het gaan doen. En ik vond het, als je het me 10 jaar geleden had gevraagd, dacht ik, echt niet. Never know. Maar uiteindelijk, door met mensen in gesprek te gaan, heb ik het besloten om toch te doen. En ik word daarin heel erg gesteund door de Vijand. Zij zijn mijn sponsor ook voor de makersregeling van de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag geeft jonge makers of nieuwe makers ook de kans om zichzelf te ontwikkelen. En dat doe ik samen met storyteller-regisseur Arjen Barel. We zijn nu heel druk. Vanavond hebben we onze eerste publieke doorloop. Dat is voor een select groep mensen. En volgende week op 15 en 16 mei ga ik spelen. En misschien dat ik straks wel kan vertellen waar het een beetje over gaat.
0: Ja, fantastisch. Ja, hoe vind je dit dat het verhaal van je vader wordt verteld door je zus? Het is eigenlijk een prachtig mooi eerbetoon, denk ik, hè?
3: Ja, het is zeker een stukje nalatenschap.
0: Ja, wauw.
3: Wat mijn vader eigenlijk achterlaat. Ook los de dochter en de zoon. Maar hartstikke trots dat zij dit eigenlijk doorpakt. En hier eigenlijk heel iets moois van maakt. Eerst was het eigenlijk het boek, dat was iets moois. Maar nu is er eigenlijk een staartje aangekomen. Ook nu met de voorstelling. Dus we hebben er allemaal heel, heel erg zin in.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ik zie je ogen stralen. Volgens mij ben je echt heel trots op je zusje.
3: 100%.
0: Zusje.
3: Grote zus.
0: Ja. Ja, ik heb dat precies hetzelfde. Mijn broertje is echt 2-3 koppen langer. Maar ik ben toch echt veel ouder. Dus oudere zus. Maar we zijn kleiner in lengte. Dat delen wij.
2: Dat blijven we houden.
3: Ik ben nog steeds het kleine broertje.
0: Ja, dat blijft.
2: Waar ik ook heel trots op ben. Ja. Ik vind het heel leuk dat hij hier vandaag naast mij zit. En spontaan ook meedoet aan dit interview. Dus.
0: Ja, want hoe is het om samen te werken aan zoiets? Ja, het is toch heel emotioneel, denk ik ook.
2: Het is emotioneel. Kijk, ik heb wel enigszins ervaring in het publiek spreken, maar niet in performen. En tijdens het hele proces kwam ik erachter dat het ook heel persoonlijk is. Maar dat verhaal willen mensen ook horen. Het stukje persoonlijk. Het persoonlijke verhaal, de kwetsbaarheid. Voor mij persoonlijk is het emotioneel. Maar gisteren zat mijn moeder in de zaal.
0: Oeh.
2: Die kwam heel spontaan kijken. Nou, dat was ook voor haar emotioneel. Maar het mooie is, het is voor ons het delen van herinneringen. Dat laten doorleven. Maar ook, we hebben ook onderling gingen we daarna iets gezelligs met z'n drieën doen. Een hapje eten. Het doet ook iets goeds voor ons. We lachen ook. En we hebben het gezellig daardoor ook samen. Dus aan de ene kant is het emotioneel. Maar aan de andere kant is het ook heel leuk om samen te doen. En om die steun ook aan elkaar te vinden. En ons familie ook. Want wij waren met mijn vader ook altijd heel hecht. Ik ben echt opgegroeid in een heel warm, hardwerkend arbeidersgezin. En waarin zowel mijn broer als ik werden gesteund om ons te ontwikkelen. Om te studeren, om dingen te doen waar we achter staan. Nou, dat blijf ik nu ook doen. En ik zie dat dat ook doorwerkt na mijn vader. Dat zijn boodschap, zijn legacy eigenlijk ook. Het verbinden van mensen, het positief zijn. Het laten lachen. Want dat was zijn grootste boodschap. Van, joh, in Nederland hebben we zoveel om heel tevreden over te zijn. Maar mensen die zijn dat vergeten. Die staan er niet bij stil. We moeten mensen laten lachen. En dat doet hij. Niet met flauwe grappen, maar ook om door je na te laten denken en daar ook heel met een twist daar humor aan te koppelen. In zijn verhalen, in een van zijn verhalen, daar ga ik dan ook tijdens de voorstelling over vertellen. Vertelt hij over dat hij in een snackbar zit, echt gebeurd. En dat hij dan wordt gevraagd of hij 4 vrouwen heeft.
0: Oh, wauw.
2: Nou, daar gaat hij natuurlijk de draak mee spelen. Ja. Dan heeft hij een heel verhaal verzonnen dat hij 4 vrouwen...
0: 4? Nee, ja. Ik heb er 8.
2: Ja. Nou ja, hij was hartstikke verliefd op mijn moeder. 1 vrouw, maar dan speelt hij erop in. Ja. 4 vrouwen. Iedere vrouw heeft een kamer in haar eigen... In haar eigen kleur ogen. En dan aan het geeft hij 100 gulden fooi. En als die mensen weg zijn...
0: Ja.
2: Vraagt hij zijn geld terug. Dus hij stak er de draak mee, maar hij laat je ook tegelijkertijd nadenken.
0: Van, oh ja, wat een stomme vraag heb ik eigenlijk gesteld. Dat is wat je aan het eind bedenkt.
2: En wat ik zo leuk vind, ik hoor jou nu gewoon, ik hoor en zie jou lachen. En dan denk ik, ja, dit is wat onze vader wilde.
0: Ah, nou, ik ben heel benieuwd naar die verhalen uit de Schilderswijk en uit jullie leven, jullie gezin. Zometeen na Teddy Swims hoor je meer.

0: Ja, Guilty van Teddy Swims. Je luistert naar Haags Bakkie. Ja, en het is vooral een heel vol Haags Bakkie. Elif en Baris, ja, dat broertje, die zijn hier. Zij zijn heel druk bezig met de voorstelling. Volgende week vrijdag en zaterdag de première in Theater De Vijand. Vertel, waar gaat die over?
1: Ja, de voorstelling heet O.O. We zijn Europeaan geworden. Het gaat eigenlijk over verschillende thema's. Eén, een stukje geschiedenis van Den Haag. Over hoe de tweede en de eerste generatie gastarbeiders het hadden. Twee, een stukje emancipatie. Want mijn vader was pro-emancipatie van vrouwen en meisjes. Maar ook een stukje teruggaan naar waar we vandaan komen. Want ik heb een reis gemaakt naar Oost-Turkije, naar Dersim, waar die vandaan komt. En zo heb ik hem beter leren kennen, maar ook mezelf. Dus ik neem jullie mee op reis volgende week. Maar ga daarbij ook uitstapjes maken naar de verhalen uit het boek. En wat ook heel erg leuk is, en ik ben heel dankbaar dat hij ons daarbij heeft gesteund. We hadden een stem nodig. Iemand die ook voordraagt uit de bundel.
0: Voice-over soort van.
1: Voice-over. Ja. Nou, we wilden eigenlijk een beetje iemand die de cultuur daar kent. En we hebben Sinan Can, journalist, bereid gevonden om stukken voor te dragen.
0: Wauw, bijzonder.
1: Ja, dat is heel gaaf. Ook heel leuk hoe hij daar op heeft geantwoord. Het raakt verschillende thema's. Het raakt een stukje geschiedenis van Den Haag, geschiedenis van de migratie. Maar de boodschap, de grote boodschap daarin is: hoe blijf je positief en optimistisch in een samenleving waarin je verschillende dingen op je af ziet komen? En hoe verbind je elkaar? Dat was de boodschap van mijn vader. En dat wil ik graag ook op het podium brengen. Ja, er zitten ook een paar grappige scènes in. Maar ook, hij heeft bijvoorbeeld ook een ode geschreven aan Prins Klaus. Daar wordt ook uit voorgedragen. Maar hij had altijd zoiets van, ja, die man die staat zo achter die koningin. Joh, die moet lachen, waarom lacht hij niet? Dus daar was hij heel trots op. Van ja, hij had een verhaal geschreven dat hij dan mee moet naar Oost-Turkije, naar Dersim, waar hij vandaan komt.
0: Want lekker dansen, lekker eten.
1: Ja, dan zou hij helemaal opbloeien. Want je hebt weinig nodig om gelukkig te zijn. Dat is zijn boodschap.
0: Nou, we moeten alweer naar het nieuws toe. Jeetje, de tijd vliegt voorbij. Onwijs bedankt voor je komst.
1: Yes.
0: Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Ik kom zeker kijken.
1: Kom.
0: Maar zijn er nog kaarten? Vertel.
2: Voor de vrijdag is het bijna uitverkocht.
0: Dus we moeten snel zijn. Ja?
2: Er zijn nog enkele kaarten. Maar voor de zaterdag is er nog plek beschikbaar. Okay. Je kan ons vinden dus op de socials.
1: Ja, je kan ons vinden. De kaart kan je kopen via De Vijand. We hebben een Instagram-account. Je kan ons ook vinden op De Vijand Insta. Maar ook op De Schatten van Rezo. Zo heet de bundel van mijn vader. We hebben ook een website. Of als je even zoekt op OO, we zijn Europeaan geworden. En via de socials van De Vijand kan je ons ook weer terugvinden. Dus kom gezellig kijken volgende week.
0: Ja, ik ga het ook nog wel even delen. Want ja, als het te snel gaat, dan kan je het ook vinden via mij. Dank jullie wel. Onwijs veel succes. Toi, toi, toi, ja, moet ik dan zeggen. Want vanavond is de try-out natuurlijk.
1: Yes.
0: Hè?
1: Yes.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Bob Brinkman. 4 verdachten uit Den Haag zijn aangehouden in een onderzoek naar fraude met coronasteun. Volgens

0: De Nederlandse arbeidsinspectie kregen twee Haagse uitzendbureaus ruim 8 miljoen euro, terwijl ze daar vermoedelijk geen recht op hadden. Het geld zou daarna via rekeningen en bezittingen in Nederland en het buitenland zijn weggesluist. Onderzoekers legden beslag op bankrekeningen, contant geld, luxegoederen, vastgoed en auto's. Dat gebeurde onder andere bij een inval in de Raderstraat bij de groente- en fruitmarkt. De Koningstunnel gaat dit jaar 4 keer dicht voor onderhoud. En de eerste afsluiting die is volgende week, woensdag 13 mei... tussen 9 uur 's avonds en 12 uur 's nachts. Verkeer kan dan in beide richtingen niet door de tunnel en moet omrijden. Een heel overzicht van de afsluitingen vind je op denhagfm.nl. Op een terrein van de politie in Den Haag is gisteravond een auto in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Zichtenburglaan. De auto was eerder in beslag genomen. Dat kan gebeuren na een ongeluk of als de auto is betrokken bij criminele activiteiten. Waardoor de auto in de brand vloog en waarom die in beslag was genomen en of beide met elkaar te maken hebben, is niet bekend. En 4 verdachten van het aanzetten tot terrorisme en lidmaatschap van IS komen voorlopig op vrije voeten. Met 4 onder andere uit Den Haag, zou via TikTok propagandafilmpjes van IS hebben verspreid. Zij mogen de zaak in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie is daartegen. Het weer dan nog. De dag is fris begonnen, maar het kruipt lekker op. Die temperatuur, 15 graden, wordt het maximaal en het blijft droog. Dat allemaal met een zachte wind uit het noorden. Verder geen wolkje aan de lucht, maar die kunnen nog wel verschijnen in de loop van de middag. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn. Om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger. Zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget... budgetongediertebestrijding.nl.
5: Nu Haags Bakkie met Chicky Traxel op jouw stadsradio. 100%
6: Haags. En ik heb hele leuke artiesten en ik ga al muziek van hem draaien. Nu hier op Den Haag FM, Joop Kossen.
7: I can stand the feelings now.

0: Ja, Joop Kolsen hier op Den Haag FM. Ja,
1: Haags Bakkie.
0: Daar luister je naar. Of moet ik zeggen, opa Joop. Ja, ik moet het eigenlijk aan Desley vragen, want het is jouw opa, hè?
2: Ja, het was mijn opa. Inmiddels is het onze opa.
0: Ja, hè? Ja, ik ga het eventjes uitleggen. Want ja, als je niet op de socials zit, dan is het je misschien ontgaan. Maar Desley is heel actief op de socials. Vooral TikTok. Ja, hij maakt hele leuke filmpjes.
2: Dankjewel.
0: Toen was zijn opa bijna jarig. En toen dacht hij, ja, ik ga mijn opa verrassen. Hij had volgens mij 6 volgers op Spotify en de streamingsdiensten. En het allerliefste wat u doet is muziek maken, hè?
3: Absoluut, absoluut.
0: Ja. En toen dacht je, ik ga iedereen vragen om het te streamen en om mijn opa te volgen. En ja, dat is gewoon gekkenhuis geworden.
2: Ja, het is onwijs geëxplodeerd, maar superleuk. Ik had inderdaad, mijn opa werd 80 afgelopen weekend. Dus ik dacht, hoe kan ik hem nou nog verrassen? Wat zou hij het allerleukste vinden? En ik dacht, ja, een beetje erkenning voor zijn muziek. Want wat je al zei, luisteren per maand 6 luisteraars.
0: Als zijn kleinkinderen.
2: Als zijn kleinkinderen, precies, precies.
3: Ja, lekker hoor, ga even door.
2: Nou ja, dat is dus nu veranderd. Want ja. Dat oproepje is geplaatst en er werd zo lief op gereageerd. Het werd zo goed ontvangen. En ja, inmiddels is hij bij redelijk wat radiozenders die al mogen aanschuiven.
0: Ja, landelijk gewoon.
2: Landelijk.
0: Echt.
2: Vanochtend op
0: Viraal.
2: Zo op Hart van Nederland. En het blijft maar gaan. Dus het is echt onwijs leuk.
3: Het leukste blijft natuurlijk dat het klinkt ook nog wel aardig, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ik draai hem. Ik heb hem net gedraaid. Ik ga zo nog meer van je draaien. Ja, en ik hou daar natuurlijk extra van. Want je zit bij Den Haag FM. Jij niet zo, Desley. Maar je opa heeft wel echt een lekkere Haagse tongval, hoor.
3: Absoluut.
2: Ja, ja, dat is echt zo. Ja, je zou hem eens moeten horen als hij... Als hij met zijn zussen samen is, dan is het helemaal...
0: Ja, dan steken ze elkaar aan, hè? Ja, dan wordt het extra erg. Ik herken dat wel.
2: Ja, heerlijk, toch?
0: Ja, en ik heb het filmpje gezien dat je je opa feliciteert... dat hij de gouden plaat krijgt die jullie zelf hebben uitgeprint natuurlijk voor hem. Ja, ik werd er emotioneel van. Ik moest gewoon een traantje laten. Ik vond het echt heel, heel mooi.
2: Nou, wat lief.
0: Ja, maar ik ben ook wel zo'n emo-chick, hoor. Maar ja, maar u was toch ook wel geroerd, toch? Ja, door dit prachtige gebaar.
3: Ik was compleet verrast. Ik wist absoluut niet dat dat ging gebeuren. Ik dacht eerst dat ze me met z'n allen weer in de maning zouden nemen. Dat doen ze ook nog wel eens tussendoor. Maar ja, ik was helemaal afgebluft. Afgebluft en inderdaad emotioneel. Ja. Dan merk je toch wel dat ja, zeg ik dan maar, echte liefde ook bestaat.
0: Oh.
3: Ik vind dat echt wat waard.
0: Ja, want je kan iets krijgen van je kinderen of van je kleinkinderen of van mensen die je lief zijn.
3: Ja.
0: En dan kunnen ze een heel duur cadeau kopen. Maar ja, dit is niet in waarde uit te drukken, toch? Wat ze hebben gedaan voor je. Wat Desley voor je heeft gedaan.
2: Ja. Nou ja, goed. Uiteindelijk heeft hij het helemaal zelf gedaan. Hij heeft natuurlijk zelf de muziek geschreven, zelf gemaakt. En kijk, het helpt dat ik dit oproepje heb gedaan. Maar mensen vinden het ook echt leuk. En dat zorgt er dus wel voor dat het nu gewoon wel vaak geluisterd wordt. Dus ja. Dat heeft hij volledig aan zichzelf te danken.
0: Ik ga ondertussen heel eventjes verder zoeken naar een ander nummer. Want ja, vertel even over uw muziek. Ja, wat inspireert u?
3: Oh, wat inspireert mij? Nou, dat moet ik al heel lang terug. Dan hoor ik even iets kleiner van mijn geschiedenis. Ik kom uit een gezin van 15 kinderen.
0: Oh, wauw. Ja, oldschool.
3: Ja, en ik was de 8e. En ik was de enige die interesse had in muziek. En toen kon ik op een bepaalde leeftijd, we waren natuurlijk arm, kon ik een gitaartje kopen. En toen ben ik maar gaan blaren en blaren en blaren. En toen dacht ik eigenlijk, nou, het klinkt eigenlijk soms wel leuk. En dan krijg je een periode, toen ben ik in een band gegaan. 30 jaar lang heb ik in een band gespeeld. Slice heette die band, dat waren ook vrienden onder elkaar. En zo is ook eigenlijk de cd ontstaan. Omdat het Strandpaviljoen, Peuk, ongetwijfeld alle Hagenezen hebben er van gehoord. Zijn er ook wel geweest. Die zei, als jij een liedje over mij kan schrijven of over ons kan schrijven, dan ga ik jouw cd betalen. Nou, dat was dus de aanleiding tot. En toen heb ik het lied, dat heette toen de tijd, het Peukie-lied, het heet nu het Strandlied. Maar mag je geen reclame maken.
0: Nee.
3: Maar de tent bestaat niet meer, dus maak je geen zorgen. En, ja, en zo is het eigenlijk gegroeid. En toen werden we ook met de band steeds populairder. En, ja, en toen ben ik meer gaan schrijven. Toen vond ik het schrijven zo leuk. Dat schrijven kreeg ik, en dat klinkt dan weer wat dramatischer... maar dat is na een herseninfarct. Ik kreeg een herseninfarct en ik kon echt helemaal niks meer. Ik wist helemaal niet meer wie ik was, bij wijze van spreken.
0: Oh, wat intens.
3: Ik kende alle liedjes toen ik met 300 liedjes, die kende ik uit mijn hoofd. En dat is volledig weggevaagd. En nu ben ik, heb ik mezelf allemaal weer leren ontwikkelen, leren gaan. Ik heb nu, maar ik heb alleen dus altijd een briefje, een speakbriefje voor me. Als ik bijvoorbeeld een tekst zing, dan ben ik bang dat ik bijvoorbeeld een tekst oversla. Dus dat heb ik dan altijd even nodig. Als dus tegenwoordig is dat makkelijk. Want
0: tegenwoordig heeft iedereen zo'n iPad gewoon op een standaard naast die microfoon. Ja.
3: Precies. En dat, toen ben ik gewoon weer volop gaan zingen. En ja, het is leuk. En schrijven is leuk. Ik zeg wel, het schrijven...
0: Hé, hey, ja? Oh, ik dacht dat ik het was. Desley. Is dat oh, dat is opa.
2: Ik heb hem niet zo hard staan, hoor.
0: Nee. Ja?
3: En het schrijven is ontstaan en het zijn altijd wel naar aanleiding van echte gebeurtenissen. Het feit dat ik bijvoorbeeld uit 15 kinderen kom, dat heeft ook een liedje opgeleverd. Het feit dat mijn zoon onwijs verliefd was op een meisje, onbereikbaar, heeft ook een lied opgeleverd. Dat zijn de dingen die dan altijd wel spelen.
2: Heel jouw leven komt eigenlijk terug, hè?
3: Ja, precies. Precies. Ik schrijf dat ook. En het laatste wat ik meegemaakt heb, is dus een verliefd... dat gebeurt vaak, een verliefd koppel. Eén laat zich misleiden, gaat even wat anders doen. Gaat vreemd. En dan zijn kinderen vaak de dupe. En dat vooral... Dat greep mij enorm aan. En dat is ook dat gevecht dat werd ontstaan. Dat is dat nummer Struggle wat je net draaide. Dat heeft dat als intentie. En dat zing ik dan ook met heel veel emotie. Omdat ik weet dat het dierbaren waren en dat het dan kan.
0: Ja, en wat dat dan heeft opgeleverd inderdaad.
3: Mooi van muziek, want iedereen kan wel een carnavalskraker schrijven... met bla bla bla, hopsakee en een mand in het vol en weet ik veel.
2: Nou, dat wil ik je nog wel zien doen.
0: uitdaging bij deze.
2: Moet af en toe. Ja.
0: 2027 carnavalslied komt uit Den Haag. Het carnavalslied, ja toch?
2: Ja.
0: Nou, ik ben wel benieuwd naar dat strandlied. Hoe die eerste cd tot stand is gekomen eigenlijk. Ja, toch?
3: Ja.
0: Nou, zullen we die draaien?
2: Ja, leuk.
0: En dat is volgens mij ook jouw favoriete lied,
2: ja,
0: hè?
2: Ja, op dit moment wel.
0: Waarom dan?
2: Nou ja, dat is...
3: Vrolijk zomer.
2: Het is inderdaad vrolijk, het is zomers. En gewoon deze afgelopen dagen... ik had niet verwacht dat mensen daar zo mee weg zouden lopen. Maar mensen vinden het zo vrolijk en leuk... dat die gewoon onwijs veel gedraaid wordt. En dat vond ik zo grappig... dat het nu ook eigenlijk een beetje mijn favoriet is geworden.
0: Opa Joop, strandlied.

0: Ja, ik heb hem aangekondigd als opa Joop.
1: Haags Bakkie.
0: In Haags Bakkie, want daar luister je naar. Ja, opa Joop, maar je heet natuurlijk Joop Koolsen. Ja. Zo ben je ook te vinden op de streamingsdiensten. Ja. Ga je je naam veranderen, je artiestennaam?
2: Nee, zeker, nee, zeker niet.
3: In de volksmond lekker opa Joop, nee, want, en daarbuiten Joop Koolsen.
2: Die nu op Spotify staat, My Choice, dat is eigenlijk mijn laatste gebeuren, zeg maar, als het om muziek ging. Want daar stonden dus een aantal van mijn eigen teksten op. En dat vond ik dan leuk om dat er nog op te zetten. Maar ja, en ik heb nog bruis nog van de ideeën, hoor. Ik kan nog zoveel muziek schrijven als ik dat wil. Dus dat gaat er aan niet door. En ontstaat misschien wel iets. Maar er moet iets gebeuren, weet je wel.
0: Ja, want je wil wel geïnspireerd raken.
2: Zeker, zeker.
0: Hey, 2017 zie ik. En ik heb toch ook filmpjes voorbij zien komen van jullie. En dan hoorde ik toch zeggen van, nou, ik ga wel wat nieuws maken. Extra geïnspireerd de afgelopen periode?
2: Natuurlijk. Natuurlijk ben ik daardoor geïnspireerd. En het bruist ook van binnen in mijn hoofd om van alles weer te gaan doen.
3: Heb je al pen en papier gepakt?
2: Nee, want dat is nou juist het ding. Ik ben eerst de melodie aan het ontwikkelen. En dan komt het papier vanzelf. Ja. Heel gek. Want als ik een tekst zie, dan kan ik er niet echt op. Ik moet het eerst in mijn hoofd hebben, de muziek. En dan.
0: Ja, eerst een gevoel erbij krijgen, zeg
2: zeker.
0: Maar.
2: Zeker, absoluut.
0: Je vertelde net iets best wel ingrijpends. Op best wel jonge leeftijd, vind ik, heb je een herseninfarct gehad.
2: Ja.
0: Ik kan me zomaar voorstellen dat het echt heel goed en helend is. En hartstikke goede training voor je hersenen om juist muziek te maken, ook te schrijven. Hoe vaak ben je daarmee bezig en wat betekent muziek voor jou?
2: Nou, muziek betekent ongelooflijk veel voor mij. En ik ben er ook eigenlijk wel elke dag mee bezig. Het staat nooit stil in mijn hoofd wat dat betreft. En ik kan het iedereen aanraden om zich daarin te verdiepen. Want het ontwikkelt zoveel meer. Dus maak muziek. Daar word je en blij van. Want kijk maar wat er gebeurt. Op de meeste erge smartlappen staan ze allemaal te zingen, te juichen en te springen. En terwijl het eigenlijk een heel triest verhaal is, toch?
0: Ja, zeker.
2: Dat doen we met z'n allen. Dus nee, zeker. Muziek maken. Ik vind het geweldig. Ik vind het nog steeds geweldig.
0: Ja, en ik zou zomaar zeggen, Desley, met jouw volgers, een liedje met opa.
3: Nou, wie weet, wie weet. Nou, we zijn wel nu. Kijk, het is natuurlijk zo geëxplodeerd de laatste tijd. En er worden allemaal onwijs leuke dingen geroepen in de reacties voor ideeën. Maar ook vanuit de radiostations komen ze met ideeën. Dus ja.
0: Even laten bezinken.
3: Even laten bezinken. Maar ik denk niet dat we het laatste van Open Joop hebben gehoord. Dat ja. Absoluut.
0: Nou, ja. 15 kinderen, eentje ging met muziek aan de slag.
2: Ja.
0: Hoe zit dat bij jou en de rest van de familie? Hoe is het in jouw gezin?
2: Nou, mijn dochter.
0: Oh, ja.
2: En dat is Vilna. Misschien wel eens van gehoord van die naam. Maar die kan geweldig goed zingen.
0: Oh, wauw. Dus die heeft het wel overgedragen.
2: En daar help ik dan met. Ze geeft seminars. Hè. Ze heeft een eigen bedrijf en dan geeft ze seminars in. En daar ben ik dan ook vaak als gast. En dan zing ik ook nog even. Ja, die kan ook echt aardig. We staan ook samen op die cd met een aantal nummers. Dus,
0: oh, hoe mooi is dat? Om met je eigen dochter muziek
2: zeker,
0: te maken.
2: Zeker. We hebben toen dat Father and Friends, dat hebben we samen gedaan.
0: Meteen zoeken hoor, vertel verder hoor.
2: Ja, het is echt fantastisch om te doen. En zij heeft een geweldige stem, vind ik. Maar ja, ik ben natuurlijk papa en dan.
0: Ja, bevooroordeeld.
3: Ja, en verder denk ik, iedereen heeft een poging gedaan tot muziek. Maar niemand heeft het zover doorontwikkeld als mijn opa of mijn moeder. Maar iedereen is op zijn eigen manier toch wel met muziek bezig ook. Ja. Het leeft wel. Zeker, met zo'n opa die er wel iedere dag mee bezig is, zeg maar.
0: Ja.
3: Dus wel opgevoed met muziek, dus dat leef je dan wel.
0: Hey, wat speelt er in jouw leven voor de rest nog, Desley, op dit moment? Wat kunnen we van jou nog verwachten?
3: Nou, ook van alles. In principe, dat is misschien ook een beetje waarom ik deze oproep, of hoe ik er tot ben gekomen, zeg maar. Ik presenteer zelf. Dus ik zit een beetje sowieso in de mediawereld. En dat is misschien waarom ik ook de link heb gelegd van, oh, misschien kan ik dat platform juist gebruiken. Dus ja, op mijn socials blijf ik lekker actief. Er komen ook hele toffe projecten daarbuiten nog aan. Ik ben binnenkort ook weer te vinden op het Zeehelden Festival. Dat is ook lekker Haags. Lekker lokaal. Dus er komen nog heel veel leuke dingen aan. Maar wil je dat allemaal zien, dan zou ik zeggen, hou vooral even de socials.
0: Ja, lekker volgen, Desley volgen. Heb je al een social account voor opa aangemaakt?
3: Ja, nog niet. Daar moeten we nog even over hebben hoe we dat willen gaan aanfietsen. Of we dat willen gaan doen. Ik weet ook niet of die daarop zit te wachten. Maar ik zal sowieso af en toe wat updates plaatsen. En Ja, dan gaan we even kijken hoe en wat. En er komt trouwens binnenkort ook wel, en dat was, stond eigenlijk sowieso op de planning. Er komt een hele leuke serie aan op TikTok ook. Met mijn opa en mijn oma ook. Dus ja. Dat is
0: oh, wat leuk. En ja. Wat ga je dan een beetje doen? Kan je daar iets over verklappen?
3: Ja, dat wil ik wel doen. Het komt al bijna. We gaan iedere week gaan we eigenlijk een kijkje nemen. Of in hun tijd of in mijn tijd. Dus het heet ook Oud en Nieuw. En de ene keer ja, gaan we iets doen wat mijn opa vroeger graag deed. En de andere keer neem ik mijn opa of mijn oma dus mee naar iets wat in mijn tijd helemaal hot en happening is. Of ze gaan iets ondervinden of... nou goed,
2: heel leuk, heel leuk.
3: Er zijn al een aantal afleveringen geschoten, dus het komt eraan. Maar dat is wel heel erg leuk.
0: Ja. Nou ja, over muziek gesproken, want daar bent u al uw hele leven mee bezig. Ik had het net al over zo'n tablet die artiesten tegenwoordig gewoon altijd standaard op het podium hebben. Met bladmuziek, ja. Maar ook met songteksten. Zijn er dingen als het gaat om muziek dat u denkt van ja, vroeger was dat zo en nu gaat dat totaal anders?
2: Nou... als je alleen al kijkt naar de apparatuur, ja. Dan is het zo en zo een wereld van verschil. Want je sjouwde je echt, om in het Haagse zeggen, je sjouwde je een breuk.
0: Ja.
2: Dat was echt niet normaal. En dus dat is behoorlijk veranderd. En de apparatuur is zo klein. Dat is denk ik de meeste dingen. En nu, ja, dat is dan een hele andere wereld. Die ontwikkeling met de elektronica en de muziek die ze tegenwoordig maken. En helemaal met dat AI, heet dat geloof ik. Dat vind ik niet normaal. Daar kan ik niet zo goed tegen als ik dan naar kijk en ik hoor daar die stem. Het is die stem eigenlijk niet. Of het is, dat vind ik wel lastig.
0: Ja, dat is gek. Want dan heb je een geweldig nummer. En ja. Dan denk je van ja, maar toch klopt er iets niet. Nee. Of soms hoor je het niet eens. En dat nee. Is nog enger. Ja. En dan hoor je achteraf, ja, maar dat is gewoon AI. Dus ja, dat is gewoon AI, een niet bestaand persoon. Ja. Die heeft dan gewoon zo'n geweldig nummer gemaakt. Dat is best wel eng.
2: Ik denk dat het voor de echte artiesten verschrikkelijk is wat er gebeurt. Dadelijk ben je niet meer te onderscheiden.
0: Ja.
2: Muzikaal als alles maken ze. En dat vind ik best wel lastig, ja.
0: Ja, vind
2: ik niet leuk.
0: Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ja. En dan, mag ik vragen hoe oud je bent, Ashley?
3: Ik ben 27.
0: Ja, 27, oh ja. Ja, dan heb je... sommige dingen heb je wel nog meegemaakt. Ik ben weer een stuk ouder, zeg maar. Ik zit tussen jullie in, denk ik, qua generatie. Maar vroeger...
3: Vroeger.
0: Ja, je had qua muziek... had je bijvoorbeeld Koning. Of Koninginnennacht. Ja, die hele stad, dat was fantastisch. Ik mis dat soort dingen wel, hoor. Of Zuiderpark, Parkpop.
2: Parkpop ben ik ook geweest, geweldig.
3: Ja, daar heb je ook nog gestaan.
2: Ja, Parkpop. Gestaan. Ja. En dat is super. En dat is een beleving die je volgens mij met die automatische muziek minder hebt. Al wel, wat is beleving? Als je kijkt naar de house scene toen... Men gaat dansen. Men denkt ineens dat ze allemaal kunnen dansen. Ze gaan staan te springen met de armen. Ze weten niet meer wat ze doen. Het maakt niet meer uit. Je kan het ook geen dans meer noemen. Maar ze gaan tekeer. En dat is natuurlijk op zich geweldig. Beleven van muziek is geweldig. Hoe je het doet, al ga je op je kop staan, prima.
0: Nou, ik wil toch even terug naar oud, inderdaad. Want ja. De hoogtepunten uit uw muziekcarrière hier in de stad. Wat waren de tofste plekken waar u heeft opgetreden?
2: Nou, de meeste tofste plekken waren altijd vaste plekken. Eigenlijk strandpaviljoens. Daar zaten we veel in bruiloften en partijen. Want dat waren dus de optredens die wij deden.
0: Ja, we speelden altijd. Leverde ook centjes op natuurlijk.
2: Ja, nou ja.
3: Nou, ik zelf
2: gaf
3: vond het punt van jou
2: meer uit aan nieuwe materialen, maar ja.
3: Ik vond wel echt jouw Parkpop optreden een van de hoogtepunten.
2: Ja, Parkpop was leuk, zeker. Ja. Nou ja, ik kan er zo heel veel opnoemen. Ik ben overal geweest. Niet internationaal, maar wel in Nederland. En ik heb het overal eigenlijk naar mijn zin gehad. Want als je staat op te treden, heb je het naar je zin. Zo simpel is het gewoon.
0: Nou, ik ga nog één liedje draaien.
3: Ja. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Nu, je hebt er nu een paar gehoord. Wat is jouw favoriet?
0: Ik vind dan de betekenis van de liedjes vind ik ook wel bijzonder. Want ik vond Strandlied op het eerste gezicht, dacht ik, ja, dat die klinkt lekker, zeg maar. Maar Struggle, dan denk ik, ja, dat hele verhaal erachter, dan raakt me dat wel extra. En dan ga je er ook anders naar luisteren met terugwerkende kracht.
3: Ja, dat denk ik ook wel, ja.
0: Op gevoel draai ik nu Take Me Home. Want we zijn in Den Haag, ja, toch?
3: Ja,
0: Take Me Home. Ga ik draaien. Komt-ie. Dank jullie wel, Desley en Joop Koolsen.
3: Ja, jij bedankt.
2: Jij bedankt. Almost heaven.

Ja, enough is enough van Post Malone. En ik probeerde even contact te zoeken met de andere radiostudio. Want strakjes is het niet alleen maar non-stop muziek na 12. Maar straks hebben we gewoon uitzending tot 2 uur. Studenten gaan een onwijs tof programma maken. Het gaat onder andere over waar naar luisteren jongeren. Hoe verzamelen ze hun nieuws? Hoe gebruiken ze media, zeg maar? Dus ze hebben een heel onderzoek gedaan hier in de stad, onder jongeren uit Den Haag. En alles daarover hoor je strakjes hier op Den Haag FM na 12 uur. Ik ga zo nog even naar contact zoeken met de bankkijkers. Niet Victor is aan de beurt, maar nou, in ieder geval straks alles over wat je allemaal leuk kan streamen. En ik heb natuurlijk een muziektip voor je. Dus lekker blijven luisteren. Nu eerst Afrojack en Allo Black.

0: Ja, Afrojack en Alo Black hier op Den Haag FM. Je luistert naar Haags Bakkie.
1: Hij herkent Haags talent van mijlenver.
2: Aan de telefoon hangt onze talentscout Rick Jillessen.
0: Ja, we hebben Rick weer aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, hoe gaat het met je?
3: Ja, goed hoor.
0: Ja? Ja, en zeker. In de meivakantie, is het dan extra druk voor jou met projecten, met jongeren begeleiden? Of...
3: Zeker.
0: Ja, ja, toch. Vertel, wat ben je deze meivakantie allemaal aan het doen met Jong Talent?
3: Nou, we hebben 3 weken gehad. Dat is nu klaar, moet ik zeggen. Op zondag in Musicon waren er heel veel jongeren die zich voor hadden ingeschreven voor drumworkshops, voor gitaarworkshops, voor performanceworkshops, voor rap. Superleuk. Allemaal in het kader van Your Stage. Dat is een actie vanuit Musicon. Ook voor onder andere Kaderrock. Maar er lopen zoveel workshops. Wij komen om in een leuke workshops. Echt heel leuk.
0: Oh, fantastisch. Hey, ja. En van die workshops die nu dus bij Musicon zijn afgerond, zeg maar, in de meivakantie. Is er dan ook al talent die mag optreden bij Kaderrock bijvoorbeeld?
3: Nou, dat is een goede vraag, ja. Want kijk, 25 en 31 mei zijn er een soort van... hoe noem je dat? Gaan we allerlei workshops geven om ze voor te bereiden op 5 juni. Dan is Kaderrock. Daar gaan ze spelen. En daar komt een winnaar uit. En die speelt dan de volgende dag op het hoofdpodium.
0: Oh, wat fantastisch. Ja, ah ja, superleuk. Ja, jullie doen dit vaker. Jullie hadden vorige keer, had jij ook Buisbom meegebracht.
3: Ja, maar en, dat is van Young Talent in the Park.
0: Ja, maar dat is ook zo. Ja, het is ook een talententraject. En dan mogen de winnaars ook optreden. En Buisbom, die had toen gewonnen. Dat wisten we nog niet. Ja. Maar ze kwamen hier wel in de uitzending. Ja. En jeetje, wat een energie en een goede performance ook. Geweldig. En ze hebben gewoon op het Bevrijdingsfestival op het Malieveld opgetreden afgelopen... Wat is het? Dinsdag.
3: Ja, superleuk, hè?
0: Ja, fantastisch. Hoe is dat om dus al die jonge talenten te begeleiden, te ontdekken eigenlijk?
3: Ja, superleuk. Ja, dat is het leukste. Ik bedoel, je ziet de mensen binnenkomen. Dat hebben jullie nu ook gezien. En ze begonnen en het was hartstikke leuk. En we hebben ze nog wat gecoacht. We hebben ze op allerlei tips en tricks meegegeven. Die hebben ze ter harte genomen. Maar alles valt in staat natuurlijk ook wat ze blijven schrijven. En dat ze zelf natuurlijk heel veel initiatief tonen. En dat mondt dus uit dat je uiteindelijk toch op het Bevrijdingsfestival kan staan.
0: Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Dus een trotse Rick.
3: Zeker.
0: Ja. Hey, en wat heb je voor talent deze week voor ons gespot? Vertel.
3: Dat zijn de Bohemes. Die bestaan al even. En komen ook bij Ready to Play vandaan. Niet allemaal, overigens. Maar de bassist bijvoorbeeld kennen wij weer van de opleiding uit Rotterdam. Waar we hebben lesgegeven. Een aantal, 13 jaar. En die kennen we daar weer van. En zij die zijn hard aan de weg aan het timmeren. Ze hebben vorig jaar... Ze zijn een beetje à la de Strokes. En ze hebben wat à la Arctic Monkeys. En ze hebben heel erg hun best gedaan om nou zo'n goede producer te vinden. En wie vonden ze? Dat is Barney Barnicot. Barnicot heet hij. En hij... Hij is onder andere ook producer van die Arctic Monkeys. En die heeft een plaat vorig jaar helemaal geproduceerd. Nou, en daar is een single uitgekomen die ik jou heb doorgestuurd. En die wil ik eigenlijk graag laten horen.
0: Ja, fantastisch. En zijn ze nog binnenkort ergens te zien, misschien?
3: Nou, ze zijn net klaar met een tour. Want ze hebben afgelopen 2 mei speelden ze hier in Den Haag. Met 2 bands van Ready to Play in het voorprogramma. En dat was erg leuk.
0: Ah, dus we moeten gewoon de socials in de gaten houden. Enthousiast worden van de Bohemes. Wil je hem zelf aankondigen?
3: Ja.
0: Nou, ga je gang. En dank je wel alvast, hè.
3: Graag gedaan. Oké, komen ze. Hier zijn de Bohemes met Always at Midnight.

0: Eyes at Midnight hier op Den Haag FM. Ik moet eventjes de juiste filler natuurlijk erbij pakken. Ik hoop dat ik de goede pak. Ik kan het niet goed zien, maar ik denk dat dit hem is. Ik ga hem afspelen, want het is de hoogste tijd om lekker te bingen.
1: Jessica's Bankkijkers. Vandaag met Dennis.
0: Ja, goed gegokt, want ik dacht, ik moet niet weer Victor hebben, want die sprak ik vorige week. Maar vandaag is Dennis aan de beurt. Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jackie. Hoe is het?
0: Ja, goed. Met mij gaat het hartstikke goed. En ik zat even te kijken, want ik moest je nummer even draaien. En ik zag je profielfoto en ik zag je in het groen-geel. Jij kijkt vast niet nu naar mij en dat jij ziet met wie je praat, of wel?
2: Nee. Ik ben aan het werk, helaas. Ik ben in Rotterdam aan het werk.
0: Dus... Ah joh.
2: Ja.
0: Want ik heb net dus... Gefeliciteerd trouwens, hè. Fantastisch, hè. Ja, het is alweer een tijdje terug, maar ik vier het nog steeds. Ik kreeg net dus van van de boksschool... die hebben speciaal een ADO-kampioenshirtje gemaakt... met ADO en de boksschool erop. Maar nog in de oude kleuren. Rood met groen, zeg maar.
2: Oh ja, de oude ADO-kleuren. Laat maar zeggen, van vroeger.
0: Ja, van FC Den Haag.
2: Lachen, ja.
0: Ja, vorige week zei Victor ook... ik heb best wel veel voetbal gekeken. Hoe zit dat met jou? Heb je veel voetbal gekeken of ben je gestopt sinds het kampioenschap?
2: Nee. Ik heb vorige week echt gigantisch genoten van de wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Barcelona.
0: Ja.
2: Of tegen Bayern München, sorry. Ik denk dat Victor het daar ook wel over gehad heeft.
0: Zeker.
2: Ja, en gisteren was dan de return. Die viel iets wat tegen... Maar het was wel grappig, want gisteren had je de play-offs om promotie-degradatie. Had je Almere tegen de Graafschap. En eigenlijk in het verlengde daarvan begon dus die wedstrijd Paris Saint-Germain tegen Bayern München. Nou, het verschil, dat is echt bizar.
0: Ja, niveauverschil, hè?
2: Ja, dat is echt niet normaal. Je weet niet wat je ziet, echt. Het is, dan zijn wij allemaal een stelletje amateurs in Nederland, als je dit ziet.
0: Ah joh. Nou ja, voorlopig genieten we nog... Ik geniet nog steeds van het kampioenschap. En geen amateurs natuurlijk, maar wel van keukenkampioen naar eredivisie. Dus ik ga nu alvast genieten voor volgend jaar. Maar naast voetbal heb je vast nog veel meer gekeken.
2: Ja, ik ben heel toevallig. Ik ben een heel groot fan van The Bear. De serie die op Disney Plus staat. Ken je die serie?
0: Nee.
2: The Bear is een serie. Gaat over een restaurant. En eigenlijk gaat het over een broodjeszaak. En die heeft het nogal zwaar. En ze zitten in financieel slecht weer. En het ziet er allemaal niet goed uit. Niet roodkleurig uit. En die wordt dan overgenomen door een neefje van de eigenaar die is overleden. Maar echt, het is zo'n ongelooflijk goede serie. Maar daar stond van de week... zomaar vanuit het niets ineens een hele nieuwe tv-film op... die gebaseerd is op de serie. Dus die ook verder gaat in de serie. En die heb ik zitten kijken van de week.
0: Oh, en ik heb wel met vervolgen en zo... dan denk ik altijd... want vaak heb je een film en dan wordt er een serie gemaakt. Maar niet andersom, toch? Hoe was dat dan?
2: Ja, het was apart. Kijk, ik moet wel heel eerlijk zeggen... in sommige seizoenen van The Bear is een aflevering ook een uur lang. En dit was ook een film van een uur. Dus het had net zo goed een aflevering kunnen zijn. Alleen ja, het is met dezelfde chaotische sfeer en de chaotische setting als de serie. Het was echt een onwijs goede film. Ik heb me er heel erg mee vermaakt.
0: Hey, en als ik nou denk, ik ben enthousiast, kan ik de film ook loskijken? Of zeg je nee, ga eerst de serie kijken? Want het is zonde als je de film kijkt. Of je snapt de film niet als je de serie niet eerst hebt gekeken.
2: In dit geval zeg ik toch echt, ga eerst de serie kijken. Want er zijn twee hoofdpersonen die dan in deze film spelen... Maar die zijn zo belangrijk in de serie. En gedurende de serie leer je die ook steeds beter kennen. Dus nee, in dit geval kan je hem eigenlijk niet loskijken.
0: Oké, nou, The Bear, ik ga hem op mijn lijstje zetten. Ik ben net klaar met mijn serie. Dus dan, ik was al op zoek naar een nieuwe. Heb je nog andere tips voor me?
2: Ja, want welke heb jij gekeken?
0: Ja, ik heb Vikings gekeken. Dat is eigenlijk een hele oude serie.
2: Ja, goed hè.
0: Ja, wel bloederig. Wel bloederig.
2: Ja.
0: Ja, Ragnar. Maar ik vind wel van deze serie... het zijn zoveel seizoenen en eigenlijk als hij overlijdt... dan denk ik, nou, dan hadden ze misschien nog één seizoen... maar niet nog 3, 4 seizoenen daaraan. Dat vind ik dan weer... Ja, dus dat vond ik zonde van deze serie. Maar ik kijk hem trouw af. Maar ik vond het daarna vond ik het echt wel minder. Dus ik hou van bloedig, maar het mag nu ook wel wat luchtiger. Heb je tips of heb je ook alleen maar bloedige series gekeken?
2: Ik heb wat dat betreft ook een redelijk bloederige serie. Gekeken. Alleen die is, ik moet een kleur bekennen. Gisteren is de laatste aflevering geweest van Daredevil seizoen 2.
0: Oh!
2: Alleen, ik heb hem gisteren niet kunnen kijken. Omdat ik voetbal zat te kijken. Dus ja. Helaas kan ik die niet als tip geven. De overige afleveringen zijn super hoor. Maar het had leuker geweest als hij gewoon compleet was geweest. Dus nee. Daar, maar ik heb wel een film gekeken.
0: Ja.
2: Amazon Prime. En dat is de film Crime 101.
0: Oeh, vertel.
2: Nou, dat is een film dat speelt zich voornamelijk af over misdaden die worden gepleegd in de westkust van Amerika rond de snelweg de 101. Dus er worden overvallen gepleegd op juwelierszaken die langs die snelweg zitten. Of er worden mensen beroofd en overvallen die langs die snelweg lopen. En dat speelt zich eigenlijk allemaal rond die snelweg af. Maar het is een gigantische sterrencast met onder andere Chris Hemsworth erin. Met Halle Berry erin, die er voor de leeftijd nog fantastisch goed uitziet.
0: Ja, knappe vrouw.
2: Ja,
0: wow.
2: Niet normaal. Echt, volgens mij is het al over de 50. Nou, volgens mij al tegen de 60 aan.
0: Ja, nee, eruit. Klopt. Ja.
2: Goed. Bizar. Ja. En Mark Ruffalo zit erin. Dus het is ook wel eens leuk om dan Chris Hemsworth niet als Captain America of als Thor te zien. En Mark Ruffalo niet als de Hulk te zien, maar gewoon als normale personages. Maar ook wel een hele toffe film en een verrassend einde. Ik had het einde niet aan zien komen. Normaal denk je van tevoren, joh, ik zet zo'n film aan en je weet al hoe die film gaat verlopen. Maar in dit geval viel dat echt wel...
0: Oh, niet te veel verklappen. Dus dat is echt een tip.
2: Dat is wel een tip. Crime 101.
0: Ik heb altijd, als ik lang een serie heb gekeken, dan vind ik het wel fijn om eventjes niet weer meteen in een serie te gaan, maar even een paar films te kijken. Dus goede tips. Dank je wel.
2: Ja, is goed. Graag gedaan.
0: En tot binnenkort weer een keertje.
2: Tot binnenkort. Komt helemaal goed.
0: Dag. Dankjewel. Dennis.
2: Doei.

0: begint er. Iets na 12, dus direct na Haags Bakkie, hebben we een nieuw programma of een eenmalig programma. En het wordt een heel mooi programma. En iemand die daar alles over weet is Jan Tien.
1: Haags Bakkie.
0: Ja, nog heel even, nog een paar minuutjes is het Haags Bakkie. En dan gaan we over tot een nieuw programma. Jan Tien, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, heeft het programma eigenlijk een naam of is het een speciale uitzending?
2: Het is een speciale uitzending. Wij hebben een paar maanden geleden met Den Haag FM een workshop gegeven voor Use the News. Dat is een platform waar jongeren content kunnen maken, bezig kunnen zijn met nieuws en actualiteit. Dat kunnen ze doen als schrijver, videomaker, podcastmaker of fotograaf of cartoonist. Zij konden een dag lang allerlei workshops volgen. Wij hebben met Den Haag FM de workshop radio gegeven. En een aantal van deze jongeren, studenten journalistiek, die daarbij bij aanwezig waren, die gaan vandaag een radio-uitzending maken. En dat gaat over jongeren en het consumeren van media. Want dat doen ze toch op een wat andere wijze dan wij.
0: Ja, wij oudjes.
2: Wij oudjes.
0: Nou ja, de jongeren die consumeren nieuws en sowieso media wel echt op een andere manier. Ik ben nog van het tijdperk dat je niet kon streamen. Dus dan had je gewoon Nederland 1, 2, 3. Je had ook wel RTL 4, 5, noem maar op. Maar ja, dat streamen, dat was er nog helemaal niet. Dus dat is, ja, mijn dochter die kan niet, ja, die streamt alleen maar. Die kijkt eigenlijk nooit live televisie.
2: Nee, en wij kwamen nog uit de tijd dat je naar de tv liep om de tv aan te zetten.
0: Ja, een knopje. Je had geen afstandsbediening.
2: En toen die afstandsbediening kwam, dat was een revelatie. Maar wel echt, dat was toch wat toen dat ze intreden. Maar jongeren consumeren echt nieuws op een heel andere manier. Vaak ook via social media. En wij zien dat dan eigenlijk toch weer niet als een nieuwsmedium. Dus hoe gaan jongeren om met kranten? Waarom gebruiken ze die wel of niet? Hoe gaan jongeren om met radio en tv? Waarom gebruiken ze het wel of niet? Hoe kunnen we jongeren dan toch weer naar de traditionele media toetrekken? Nou, dat gaan Rosanne, die hier zit, en Lynn, die gaan het daar zo meteen over hebben. Ze studeren beide journalistiek, de een in Arnhem en de ander in Tilburg. Ik moest heel even checken waar dat ook alweer was. Tilburg, dus dat is een beetje uit de hoek van Den Haag. Maar zij gaan het straks hebben over jongeren en mediaconsumptie.
0: Nou, heel mooi. Zo even na 12 tot 1 uur of tot 2 uur?
2: Tot 1 uur.
0: Tot 1 uur. Lekker blijven luisteren. Nu eerst dit nieuws. Dankjewel, Jantien. En heel veel plezier daar, hè, jongens.
2: Dankjewel. Tot goed.

0: Tot morgen.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou?
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had. Maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. Vier mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via twee Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog.

0: Kenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. Een opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Hallo iedereen, ik ben Rosanne, ik ben 17 jaar oud en ik studeer journalistiek aan de Fontys in Tilburg. En ik vind het heel leuk dat ik hier vandaag mag zijn. Ik zit hier nu niet alleen, maar ik zit hier samen met Lin.
1: Hallo, ik ben Lin, ik ben 26 jaar en ik doe de opleiding journalistiek en media bij Arnhem.
0: Nou en Lin, luister jij nou eigenlijk wel eens naar de radio?
1: Eigenlijk niet meer.
0: Nou, dat kan wel kloppen. Radio is namelijk een vergrijzend medium. In 2025 was de gemiddelde luisterleeftijd 55,3 jaar oud. Tuurlijk heb je ook uitschieters naar boven en beneden.
1: Ja, inderdaad was de luisterleeftijd van NPO Radio 5 maar liefst 71,8. Maar Slam had een luisterleeftijd van 55,3 jaar. Tuurlijk heb je ook uitschieters naar boven en beneden. Oh, sorry.
0: Ja, Slam had bijvoorbeeld een luisterleeftijd van 39,8. Dat is een van de jongste van Nederland. Maar waarom luisteren zoveel jongeren eigenlijk niet meer naar de radio? Nou, dat vertellen we je zo meteen.

0: Dat was Weedus met Teenage Dirtbag op Den Haag FM. Ik ben Rosanne en wij hebben het vandaag over jongeren en hun mediaconsumptie.
1: Ja, dit is Lynn. Zeg Rosanne, waarom luister jij bijna nooit naar de radio?
0: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb best een specifieke muzieksmaak. Ik luister heel veel new metal en heavy metal. Bands als Sepultura bijvoorbeeld. Dus radioplatformen sluiten vaak niet zo heel goed aan op mijn smaak. Daarom gebruik ik een stuk liever gratis streamingsdiensten, zodat ik gewoon mijn eigen muziek kan uitkiezen. En ja, heel leuk dat wij nu een praatprogramma aan het opnemen zijn. Hè. Ik vind het heel leuk om hier te mogen zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, ik luister er echt helemaal nooit naar. Want als ik dit wil horen, dan zet ik wel een podcast op. En jij?
1: Ja, ik luister eigenlijk alleen maar radio in de auto. En daar zit ik bijna nooit meer in door het studenten-OV.
0: Herkenbaar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, en alleen radio is populair bij ouderen. Maar ook de krant. Dat lezen wij als jongeren ook niet meer.
1: Nee.
0: Maar ja, waarom lezen steeds minder jongeren de krant? Daar gaan we het eerst zo meteen over hebben. Maar eerst hebben Megan Thee Stallion met His.
2: I just wanna kick this shit off by saying fuck y'all. I ain't gotta clear my name on a motherfucking thing. Every time I get mentioned, one of y'all bitch ass niggas get 24 hours of attention. I'm finna get this shit off my chest and lay it to rest. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go.

0: Dat was Kaigo, Khalid en Griffin met Save My Love. Het 8 uur journaal en de krant. Steeds minder jongeren kijken hier naar om. Dat merk ik in mijn omgeving ook. Want ik heb een paar vrienden van mij gevraagd naar een mening. Ze noemden de radio oudbollig. Hoe zit dat met jou, Rosanne?
1: Zo, ja, dat merk ik zeker ook, hoor. Nou, ik ga hier even echt volledig vanuit mijn eigen ervaring spreken. Ja, radio, zo heb ik al uitgelegd net. En de krant, ja, gewoon veel te duur. Ik heb dan via school zo'n studentenabonnement, waardoor ik de meeste kranten gratis kan lezen. Dat vind ik dan heel fijn. Maar krantenartikelen zijn vaak ook langdradig. Ik heb geen zin om dat door te moeten lezen. Het is, ja, de taal die wordt gebruikt is niet voor mijn doelgroep. Ja, ik heb daar geen interesse in. Ik kijk dan veel liever een leuke explainer. Marlin, lees jij liever de krant of kijk je jouw nieuws liever via TikTok?
0: Ik zie dat eigenlijk wel hetzelfde. Ik vind kranten ook echt heel duur. Een abonnement voor een digitale krant kost tussen de €8 en €15,80 per maand. En ja, ik ben vandaag 26 geworden.
1: Nou, gefeliciteerd met je verjaardag.
0: Ja, dankjewel. En ik kan die studentenabonnement van de krant gewoon echt niet meer gebruiken daardoor.
1: Oh.
0: Ja, dat is wel jammer. Ja, ik vind het zelf fijner om dingen te luisteren en dan bijvoorbeeld nieuws te lezen, omdat het voor mijn gevoel veel sneller gaat.
1: Ja, daar herken ik me wel in. Nou, we gaan nu eerst even luisteren naar Shawn Mendes met Treat You Better.

0: Dat was Adella met Superscar. En we hebben het er net al even over gehad, Lin. Steeds minder jongeren vinden hun nieuws op de traditionele platformen. Maar wat vind jij daar nou eigenlijk van?
1: Ja, bij mij zit het een beetje dubbel. Ik denk wel dat het belangrijk is om traditionele media te behouden voor de mensen die dat veel fijner vinden. Maar ja, ik doe er eigenlijk bijna niks meer mee. Ik luister alleen maar naar het 6 uur journaal.
0: Nou ja, ik vind het wel belangrijk dat het blijft bestaan, want ik vind nieuws natuurlijk een hartstikke belangrijk iets. Maar ik heb wel een paar tips voor de traditionele nieuwsmedia. Want jullie willen jonger publiek. Dat mag ik hopen in ieder geval. Nou, wees niet bang om naar ons toe te komen. Want ja, wij zitten nou niet meer op Facebook. We zijn niet oud. Wij zitten op TikTok. Wees daar niet bang voor. Het klinkt misschien heel eng, maar het is echt wel een groeimogelijkheid voor jullie. En ga gewoon het gesprek met ons aan. Want je kan wel over ons gaan praten, maar je kan veel beter met ons praten.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ik ben het mee eens.
0: Ja, nou, ik hoop het wel.
1: Ja.
0: Het zou wel zijn.
1: Ja.
0: Nou, dan gaan we nu luisteren naar Joost met Filthy Dog.

0: Dat was Alanis Morissette met Head Over, Over Feet. Nou iedereen, dat was het alweer voor vandaag. Dankjewel Rosanna voor dit leuke gesprek.
1: Nou jij ook bedankt Lin. Ik vond het zeker een leuk gesprek. En ik vond het ook superleuk om te doen. Ondanks dat het niet helemaal vlekkeloos ging. Ging het voor de eerste keer live op de radio toch best wel goed. En ook heel erg bedankt aan Den Haag FM. En in speciaal natuurlijk Jantien dat wij hier vandaag welkom waren in de studio. En voor alle luisteraars, bedankt voor jullie aandacht.
0: Ja, nog een fijne dag gewenst. Doei doei.
1: Houdoe en veel plezier met het luisteren naar Drunk by the Living Tombstone.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over

0: definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
1: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
0: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
4: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

yeah. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutse weg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
7: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden.

0: banen. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
1: Dat zei Karin Krukert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
3: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezedes. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau Van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
8: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
7: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Budget ongedierte bestrijding.

0: Kruising, uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.

Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

0: mensen in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar kan van het agrar. Nee, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het nieuws uit Den Haag.

altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
1: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
2: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
1: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 4 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Melle Tuik. De Nederlandse arbeidsinspectie heeft vandaag een grote inval gedaan op meerdere locaties, onder meer in Den Haag. In de Radarstraat zijn huizen en bedrijven doorzocht. 4 mannen uit Den Haag zijn aangehouden. Volgens de arbeidsinspectie hebben zij via 2 Haagse uitzendbureaus voor ruim 8 miljoen euro aan coronasubsidies onterecht ontvangen. En dat geld zou zijn doorgesluist binnen Nederland en naar het buitenland. Bij de invallen is beslag gelegd op bankrekeningen, contant geld, luxe goederen, vastgoed en auto's. De bedrijven vroegen tijdens de coronacrisis subsidie aan vanwege omzetverlies, terwijl de omzet juist sterk steeg. Het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen ook van witwassen. Het onderzoek loopt nog. Verkenner Ahmed Abu Taleb gaat verder als informateur bij de formatie in Den Haag. Hij leidt opnieuw gesprekken tussen Hart voor Den Haag en D66... die een nieuwe poging doen om samen een coalitie te vormen. Eerdere onderhandelingen liepen vast op een conflict over de tijdelijke opvang aan de Sportlaan. Andere partijen, zoals VVD, DENK en het CDA, wachten eerst de uitkomst van deze gesprekken af. Het doel van Abu Taleb is om te komen tot een stabiel en betrouwbaar stadsbestuur. En opluchting over de definitieve conclusie van de Rijksrecherche over de agenten die betrokken waren bij het dodelijk ongeluk op de Bezuidenhoutseweg. Afgelopen december kwamen daarbij 3 jonge mensen om het leven. De achtervolging door de politie verliep volgens de richtlijnen, terwijl de bestuurder met zeer hoge snelheid vluchtte en uiteindelijk de controle over het voertuig verloor. Je hoort politiechef Karin Krukkert.
5: En tegelijkertijd besef ik natuurlijk dat het helemaal niets afdoet aan de enorme impact van dit incident en het verdriet van nabestaanden. En dat zal ook altijd de collega's die hierbij aanwezig zijn geweest bijblijven.
4: Dat zei Karin Krukkert vanochtend op Radio West. En tot slot het weer. Het is bewolkt vandaag met een kleine kans op wat zon. Het blijft wel droog bij een matige noordenwind en maxima temperaturen van 14 tot 15 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
7: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag.

de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.

0: Stad achter de duinen. Den Haag FM.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al net keer gelezen.

0: Haags Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags Bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
5: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's en het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
8: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
7: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen, anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer, toenemende bewolking, verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden, vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
2: Installatiebureau van Ginderen.
3: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
4: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia. Een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
0: Den Haag FM.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
7: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
6: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je, zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend. Oh. Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ga ik een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
3: Debat.
1: Ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten, ook als podcast te beluisteren. Het

0: Oh boy.
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panorama. Hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel.

0: op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Installatiebureau Van Ginderen.
2: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
5: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
4: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plekken af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Curious to know what's happening in The Hague? Join the international team on Dutch Buzz for an hour of news, views and interviews that reflect the interests and concerns of the international community in The Hague.
7: Well, hello The Hague. Dutch Buzz has invited a number of interesting guests to our Den Haag FM studio to share a cozy evening with members of our international society. We now invite you to sit back, relax and enjoy the program. In tonight's program, we're joined by the Director of Access and celebrate 40 years of service to our fellow internationals. We take you on a lively tour of cultural and historical highlights in The Hague and remind you about the significance of Remembrance and Liberation Day. Aisha de Souza is at the sound desk. I'm Liliane Strobach.
6: Dutch Buzz, keeping abreast of the news in The Hague.

0: Installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
3: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
6: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
5: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Den Haag FM 92.0.

Ja, dames en heren en iedereen verder nog op deze aardbodem. Dat was het weer voor vanavond met het schimmelgebit. Ik ga nog even een klein stukje Kankerpapa oude show opzetten. Voor jullie om het laatste uurtje Tonka nog een beetje door te kunnen komen. Maar ik ga zelf de studio verlaten na dit nummer. Het nieuws. Dus geniet nog vanavond, mocht je nog wakker zijn. En ik ben over een maand weer terug.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niets zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen, alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's en het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
2: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
1: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.

despierten, chorro que sos.

Und jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolden.

75 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab

0: Goedemiddag, ik ben Barbara Huigen. Een jong kindje is vanmiddag gewond geraakt na een val uit het raam van een huis in Den Haag. Het slachtoffertje is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde in de Reijerskopstraat in Leidseveen, waar meerdere ambulances en een traumahelikopter naartoe zijn gekomen. De ingevlogen artsen hoefden niet in actie te komen. Het kindje is in de ambulance zonder sirenes aan naar het ziekenhuis gereden. De politie wil niet zeggen over de leeftijd van het kindje of de verwondingen. Alleen dat het kindje is gevallen uit een raam in de eerste verdieping. De nieuwe coalitie mag besluiten over de toekomst van de raamprostitutie in Den Haag. Al jarenlang worstelt de gemeente met de raamsekswerkers in de Doubletstraat en Geleenstraat. Sluiting van de ramen loopt in de tientallen miljoenen euro's. En het is niet gelukt om andere locaties voor het raamsekswerk te vinden, vertelt politiek verslaggever Lot van Bree.
1: Er wordt al jaren over gesproken. Het lukt maar niet om een echte oplossing voor die raamprostitutie te vinden. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de overlast die raamsekswerkers, of niet zozeer de werkers als wel alles wat er omheen is, veroorzaakt voor de mensen in de binnenstad.
0: Ondernemers zijn helemaal klaar met de reljeugd op Scheveningen. Afgelopen vrijdag was het weer raak op de boulevard, precies een jaar nadat rellen daar uit de hand liepen. Die avond werd er niemand aangehouden, maar in de maanden erna werden 16 relschoppers veroordeeld tot taakstraffen. Afgelopen vrijdag ging er op social media een oproep rond om, net als vorig jaar, te komen feesten. Echte incidenten bleven uit, maar er werden wel 4 mensen aangehouden. Sommige ondernemers op Scheveningen overwegen te stoppen. Anderen nemen extra maatregelen, zoals beveiliging. En dan nog het weer. Toenemende bewolking. Verder blijft het droog vandaag. Er waait een zachte wind uit het noorden. Komende nacht koelt het op de koelste plek af tot 7 graden. Vlak aan zee wordt het 10 graden. Morgen opnieuw veel zon. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagenfm.nl.
2: Het